Van deze in onze jaarlijke vrijstich te lezen uit Filippa kapitel 2 vers 7, de volgende vers. Hij trakt zich dat zoals God zijn uit, neem een gestalt aan als een knecht, en wordt doordat zoals wie mensen geboren als een mens. Laat dien leven luis, want du God dien leven, evalaatst, evaljaast. Wat hij die in buitengewoonlijk het leven geven? Wer verzicht zijn leven te huilen, wordt dat verlieren. Doch wer zijn leven voor mij abgeeft, wordt dat ware leven vinden. Dit vertelt Jezus in Matthäus kapitel 16, vers 25. Jezus deutet het dat. Hij gaf al zijn verrechte ab en werd zijn sklaaf. Hij werd een mens in deze wereld. In Gehorsam, jen Gott, demütigt hij zich so weit, dat hij sogar den Deut Kriegs ab sich neemt. Hierover leest in Philippa Kapitel 2, Vers 7, Bet 8. In Nazareth, du wart hij nicht aus der Sehen Gottes gegreust. Seine Fremd kannte am außen Haltorberer, nicht aus dem, der de Stirnst erschaufe hat. Nicht aus dem, der die Welt erschaffen hat. Sein Uitlote, das fällt keinem ab, heu wenig abfällig. Und seine Stahlung in die Gesellschaft bracht aber keine Sonderrechte an. Für ihn war kein Röder Teppich utgerollt. Heu gaf all seine Verrechte ab und ward sein Sklaaf. Gott, es aber sich nur Menschen, die du tau ook bereid zijn. Dit zijn mensen die hij brukt om Jezus in deze wereld bekend te maken. Abgeven, bijgeven, zich ergeven, loslaten, zich onderordnen. Dit zijn wied, geen die zich ons vlees werden deed. Wied, die zich hier is van wie verzaagd hand. En doch is dat krijgt dat jij in deel. Isch van eichen du ans leven. Dus wie als mensche dat vieren willen, van wie dat leven loslote, dan wo wie dat ware leven en daadje. Dat wunderbare leven, de wunderbare ploon, dem God voor mij en voor die bereid houdt. Wann wie nu God komme en zei ik jene, dus de verlorene zeen, dann seht ihr sehen zu an, Vater, ich hab je in die, auch je in den Himmel gesendigt. Und sie dort nicht mehr wird, den sehen zu heute. In Lukas Kapitel 15, Vers 21, lest ihr über das. Wann wir uns leben, Gott übergeben. Und dort erkennen, dort wie Sünder sind. Nur sind Menschen, als Gott aber sich. In unsere von der Zeit, noch einmal, wie der Jelein hat, das Wort nehmen.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah ich, wie dort Petrus uns wies, dass Jesus der Eichstein ist von Gottes Tempel. In jeder wahre geborene Kind Gottes ist ein Stein an Gottes Tempel. Wir sagen noch, wo Gott uns ansieht, wann wir sind, wahre geboren. Wir sagen, dass Petrus uns wies, wo wir geheiligt sind, wann wir Jesus annehmen. Und wir sagen noch, wo wir geheiligt waren, indem wir Jesus im Glauben nachfolgen und uns Tag für Tag leben. Und das finderische Programm, wo wir seinen, was unsere Verantwortung ist, unsere Regierung gegenüber, und wo wir sollen Respekt haben für an, trotzdem der Regierung nicht gottesfürchtig ist. Wir wollen seinen, was Jesus für Stellung nahm, der römische Regierung gegenüber, der wird zu seiner Zeit regieren. Ich lade ihn nicht an, eingeschaut zu bleiben, um wieder zu seinen Wort der Bibel uns von der Wahrheit lehrt, von wo wir uns sollen verhaulen, zu der Wort über uns regieren, auf der erst unsere Regierung gehen, über, oder der Wirt, wofür wir schaffen, und uns Tag für Tag leben. Herr, ich danke dir, Wahrheit, für jede Person, die du eingeschaut hast, und ich danke dir für die Bibel, und bete, dass du dein Wort nicht wahrer machst, richtig sein, zu jeder Person. Amen. Hier ist Wahrheit mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, wir kommen von dort zurück nur das tweede Kapitel in 1. Petrus und wir wollen bei den 11. Vers anfangen und ich will den 11. Vers weiter lesen. Liebste Freund, ich vermoon jund als Söhne, die hier Pelje und Fremde sind, holt jund frei von de fleischliche Laste, die jegen jüne Seel kriege. Dit is nu dan dat wichtig Aufdeel an christliche Schede, wat dat wirklich is. Dat is nicht so viel, dat wie Christen gewisse Dinge nicht doen zelen, leven als dat wie dat doen, dat Gott gevallen wordt. Wie worden dat zinnen, indem dat wie in dit poort ongerechte worden? Weltlich het leven meint dat wie ans leven inrechte, no de oude zindliche Natur. Worden christliche Schede, es een Aufschede van dat doen, dat bloos de oude Natur doen wel. Een schrijver heeft dat zo als dit gezegd. De oude natuur is een goede diener, ober een slechter meester. En dat is wat dat een jeder christ behouden zal. Hij zal niet bloos van dat wegblijven, wils wann niet, dan wordt hij een dag in je recht zijn. En niet bloos dat, wann een christ nog zijn oude natuur leeft, dan wordt zijn zeichnis voor de Heer niet wat wicht ha. Dort wird nicht wir zähne. Und weiter, dort ist wichtig, dort wie Christe dort behole. Paulus sieht sehr dasselbe zu den Epheser Christen. Nun Peter sagt zu denen, die verstreit werden wegen der Verfolgung, dort in vergangenen Tide werden sie nicht in Volk gewasst. Aber nun werden sie in Volk, Gott sein Volk. Dort hat sie heute Gott aufgesagt in der Vergangenheit und Gott hat an, als ein Volk und sie gestalt. Und nu dat Gott wort ganz niet und sagt, dat sie nu Gott sein Volk wäre, sie hadde keine Gnade gehad, nu hadde sie aber Gnade gekriegen. Und dort wir je dann ook woa für all die Heide Völker. Dort is de 10. Vers. Und nu lees ik den 12. Vers in 1. Petrus 2. Kapitel. Seht doch nou, dat je jund so abführen mag die Menschen, dat wann sie ook jegen jund reden en bees van jund no vertalen, sie der jene goede woordje dem Herr verhardigen worden an den dag, wann hij komen wordt. Nu, dit is wat we meinen, want we zeggen, woord het schede van de welt is niet bloos een zeer fram het verstalen, en dat we je wessen niet doen, die we zo denken weltlich zijn. Christen zijn in deze welt, we hebben met andere mensen te doen, en ons dag voor dag leven en je schaft en zo wieder, en in dem dat we met welk je schaftslied handelen en zo wieder, wie en alles abrechtig zijn, en doordat dem Herr ihre en een zeichnis kennen zinnen tot de welt en mensen ram ons. Nu de 13e en 14e vers. Ziet de regierung ere je zaadse onje doen, wegen dem Herr, en don't offer de chenig as de eva olam as, o de zinadena de van am je schecht zijn, de into strofe de bezet donen, o beden loven de reicht donen. Als de apostel Petrus dit schreef, wie de chenig Nero, jrood no zijn troonje komen, dat heet hij had jrood angefangt te regeren, even dat poort van dat Romeinse Rijk, dat Palestina en neem. Hij weer de nieuwe Caesar voor dat poort. En de weer zeer jegen Christentum. En dacht, zei wat Peter hier zegt, dat we zullen den onjedoen zijn, de even ans harsche, en zullen de mensen ardingen onjedoen zijn. De regering weer even zo als de meeste zijn. De arme mensen hadden niemals even een gelegenheid. De rekken kunnen immer goede of korte aannemen die zich niet immer interesseerde voor dat wat reicht weer, leven met woon ze dat meeste geld trien kunnen. En veel van die weer klok en woon ze bij de gezatse voorbijleppen kunnen. Also, wat zullen Christine instelling zijn, wat dat gezats im land aanbelangt? Hij zal dat gezats gehoorzaam zijn. Dat is wat Peter hier zegt. Hij zegt, ziet de regering ihre Gesetze ungedoen. En dat zal zijn, wegen dem Herr. Wil ze Landesbürger werden en dat Römische Rijk, zullen ze gehoorzaam zijn. En wanneer Rome ook am zin had, dat ihre Gesetze zullen abreicht zijn, werden die dag niet immer zo. Behold dat Römische Gesetz bracht Jezus nog Christus. En deed de Christen in de eerste jaren zeer betterlijk vervallen. Ober Rome deed dag luid pochen dat ze abreicht werden. Dat is een beetje zo als nu in veel landen. De reden van vrijheid voor ere burger, ober dag wordt dat evangelium en God zijn woord ongedrekt. En in veel steden worden Christen betterlijk vervolgd en sogar doodgemaakt. Also, zullen we ons dan jegen de regering stalen? Nee, Peter zegt, wie zullen de Landesgesetze gehoorzaam zijn. Nu de 15e vers. Wilst dit als God zijn willen dat de goede donen, je kunnen den er moel toestappen die niet beter weten? Dat is zo dat leven dat we dag voor dag leven. Wanneer we tot de regering ongedoen zijn en den de even ons harsen, doe we God zijn prijs en ons leven bewijzen. Dat meent ook dat we den ongedoen zijn, die en onze staat regeren donen. En wanneer we dan wat je donen hebben, zoals vielleicht hoe stoik voren op de gas en de politie aan zijn zadel heeft en wie stroftolle zelen, dat we dat dan doen, ohne bassig te worden en proeven ons door uit te wriggelen. En jo, wanneer we tot de gesetze gehoorzaam zijn, dan doen we een zeichnis hingen loten, zeg maar. En nu wordt Peter reden van onze verwantschap met anderen die ram ons zijn. 16e en 17e vers. Leeft zo als die vrij zijn, ober dood jene vrijheid niet brukken als een mantel, verbezet ober leven als God zijn geloven. Jeeft alle man eer, hat de broederschaft leef, vergt God en eert dem tjenig. Du en ik hebben vrijheid en Jezus Christus, dat de godloze niet hebben, zonder die niet bekeerd zijn. En dat is een wunderschöne vrijheid. Ober er die aan de boete komt is, die niet bekeerd is. Daar zijn gewisse dingen die wij als Christen doen kennen, die voor anderen worden aanrecht zijn. Paulus redt daar ook van in zijn Korinthebrief. We moeten behouden dat we vrij zijn, ober ook in dem dat we God zijn dienen zijn. En zij nu wat hij zegt, geeft alle man eer. We zullen respect hebben voor alle mensen. En dat is wat dat we behouden zullen. En dan zegt hij ook dat we zullen de broederschaft lief hebben. Zij dat we alle mensen ihre zullen, dat zegt niet dat we den zullen lief hebben. Dat zijn zonen die het niet leicht is te ihre. Ober onze brede am Herr, zullen we lief hebben. Ober wer zijn onze brede am Herr? Nou, dat zijn die dem Herr Jezus aangenomen hebben als heiland. Nu zegt hij dat we God verchten zullen. Dat is een van de zaken die niet leicht te begrijpen zijn, krijgt wat dat meent, dem Herr te fürchten, wils dat woord dat gebruikt wordt haft met angst te doen. En daar is in einem zin een gewisse angst dat daar zal zijn wann we aan God denken. Ik weet dat de meeste Bibelleerer zeggen dat dat meer met respect te doen haft. En zeker moet er respect zijn voor God en ons leven. Mij is dan zo dat we zullen angst hebben dem Herr aangehoorzaam te zijn. En dan zegt hij ook dat we dem chenig ihre Seele. En vriend, dat hält zich

Nu dat tweede kapitel, de 19e en 20e vers. Dan dit is waar je nood, van je weien dat je wessen, gaat je een even lieden doen, van je aanrecht behandeld wordt. Wat van je is het, van je uitholen, van je aanrecht je doen hebben en dat in je dood nemen? Oba, van je dat goede doen en dan je slecht behandeld wordt, en je door in je duldig zijn, dit is bij God naar je nood. Want hij hier zegt, wat van een eer is het van je uithoulen, van je aanrecht je doen hebben, en dat dan in je duld uithoulen, dan redt hij ervan dat wie dat eerste wat wie je zijt ha. Daar zijn meerdere mensen die een deel geld en een geschaft en je doen ha, wil ze dachten, dat wordt aan hostig recht maken. Over volken verleren ze dan alles wat ze door en in je stapt ha. Die doen dan lieden, wil ze dat op zichzelf gebracht hebben. En wanneer hij hier redt van de uithoulen matte, dan is dat je meent dat de fysisch lieden moesten. En daar werden zonen die zoon op zichzelf brachten. En Petrus zijn tijd hadden veel huishouden schloven. En den wordt dan volken verkeeld, volken met vuisten. Dit is wat Peter hier hem zin had als hij dit schreef. Manchmal werden die schloven balstierig. En Peter zegt dat wanneer die dan lieden moesten, en die dat lieden en je duld uithelden, wie dat dacht nicht, ne eer verdien. Oba, wanneer die verkeeld wordt, wanneer ze bloos godertje donen houden, en dat dan uithelden en je duld, dat weer werkelijk ne eer. En die worden in de eeuwigheid beloond worden, zeg maar. Wanneer een slecht behandeld wordt, wanneer wie bloos goots je donen ha, dan is de oude natuur voortsreed, terug aan te slonen. Ober wat wie donen zelen, is God dat lotte terechtstalen. En hij wordt dat vielleicht niet immer alles in deze welt tiet terechtstalen. Ober jo, hij wordt dat terechtstalen. En dat wordt dan na eer zinnen verzonen die goots je donen ha. En ober haar moest lieden doorwegen. Ober wie moet God dat doen lotte? Nicht die zaak en aan ze ene hang nemen. God zegt in Rijmer de 12e kapitel, de 19e vers, dat Raach even is zijn zaak, hij wordt terugtolen. En hij deed een betere arbeid maken daarvan als du en ik kennen. Jezus zegt zelfs ook in Matthäus 5, af de 12e vers, zelig zijn je, want mensen je allerhand verschmieten en verval je, en allerhand bezit van je noorreden dat niks zo is, am minuut halve. Vrijt junt en ziet vrouw, wees jun loon am hemel, is zeer groot. Dan zo deden zij de profeten vervallen, de verjunt weren. En mij interesseert dat zeer wat Peter hier zegt, dat dit bij God niet nood is. En Peter kon niet veel andere zeer, wat hij waarde van dem Herr Jezus reed. En hij wordt ons nu waarde denken helpen aan Jezus in lieden. Dat een fair beeld is van ons Christen. Nu de 21 en 22e vers. Dan dit is waartoe God junt beroepen haft, zentemol dat Christus ook voor ons geleden haft, en haft ons een fair beeld geloten, dat wie zijn foutsporen nog gonen zelen. De kleine zin je donen houdt, wie ook kleine last en zijn rede. Hier reed Peter nu waarde van dem Herr Jezus zijn lieden. En dat die een drief zendt van ons die wie levende zendt. En de verschillende weg die Jezus lieden deed, kunnen aangedeeld worden. Zijn lieden wie je dan hier in deze wereld als een mens. En deed aan je rechtigheid halve lieden als een mens. En dan weer door dat lieden de wereld er een zin weg te nemen. En als hij voor onze zin lieden deed, wie dat geen voorbeeld voor ons, dat we onze radung zijn. Dat is wat we aannemen en leven haar door derg. Ober als hij hier in deze wereld weer de eerste 30 jaar, weer hij eindelijk onbekend te weet de meeste mensen. En als hij 30 jaar oud weer, vond hij aan in andere steden te wandelen, als bloos in Nazareth te blijven. En jo, zo gaat door in Nazareth, als hij door predje deed,
deed hij lieden, wil zij hem grijpen en proefde hem aan te brengen. Hij deed jegen de zin en dat heichelrede, besonders maakte Joodse leider. Zoals Jesaja 53, dat zo klaar beschrift, wo dat falsch aan toe leider deed. En wo hij dat uitholen deed als een voorbeeld voor ons, jo. Endlich wir zien gans het leven een voorbeeld, aber besonders de laatste 3 jaar. En jo, dat lieden wir am gerechtigheid halve. En daar wie hij ook een voorbeeld voor ons. En dat voorbeeld ging nog wieder om te bewijzen hoe hij zich verhield als hij lieden moest der mensen heen. Nu de 23e vers. Wanneer am uitgeschemd wordt, schemt hij niet dreig. Wanneer hij lieden deed, deed hij niet drijven, aber even geeft zich dem, die recht rechte wordt. Hij leidt zijn voeder dat recht te maken, wat mensheid met Jezus deed. Ik zei waarder zo als Rema, dat 12e kapitel in de 19e vers, dat zo klaar maakt, wo dat zegt, lees de vriend, dood niet zelfs draag even, leven geeft oor je roem. Dan dat staat geschreven, raag even als mijn zaag, ik word rechtolen, zegt de Heer. Wie kennen en zullen dem Herr dat alles recht maken loten. Hij wordt dat zo doen als het zul je doen worden, ohne de persoon aan te zijn. Wie zullen ook zeggen zijn dat we anderen niet aanrecht aandoen, wils de Herr wordt dat ook met ons doen. Nu, en de nächste vers, reed hij waarde van dem Herr Jezus en dat hij voor onze zin lieden deed en ook voor de ganze wereld er zin, eindelijk. 24e vers. Hij neemt onze zin op zichzelf en zijn ene lief en droeg die op een kruis, zodat wie die zin sterven en aan de gerechtigheid leven kunnen. Door zijn wonden zijn we geheeld. Dit is nu woord dat niet een voorbeeld is voor ons, wils wie kennen niet voor iemand anderen zijn zin, lieden en sterven. Du en ik kennen niet lieden, zodat onze zin kan weggewaschen worden. Peter redt hier van de radung en dat Jezus onze zin en zijn charpe wegnemen kan. Wie wäre dood en onze evertredingen en zin? En wanneer hij hier redt davon, dat wie durch zijn wonde, oder zo als een evenzating dat zegt, durch zijn striepe, zijn we geheeld worden. Aber van woord zijn we geheeld worden. Door zijn zonen die des vars ruut nemen, en den alleen bechecken, en dan zei dat wie nu durch zijn striepen zijn geheeld worden van alle charpelijke krankheden. Ober sogar zonen die dat je leven en leren doen, ha zelfs ook krankheden die ze niet kunnen los worden. Vriend, wie zullen oprechtig zijn met wat we aan je rechten doen? Peter reed hier van zind, en hoe we van de zinde schuld kunnen loskomen. Nu, ik weet zeer je goed, en je leeft dat ook van harte, dat Jezus heilen kan. Ik had dat vaak in je zinnen, sogar in mijn vrouw. Er wordt gezegd dat ze treft had en de longen, en dat wordt bestedigd. Aber ze wil zich niet opereren laten, wil ze het charpe weer zwak. 6 maanden later, als ze waarde beelden nemen van haar longen, wie dat geen treft. Jo, vriend. God kan een woord en deed krankheid brokken ons reed te maken voor den hemel, wanneer we aan dat worden doen laten. Jesaja 53 is ook een goede tekst met dit in 1 Peter toop te lezen. In de 24e vers, wie waren zo als verbiesten de schoop, aber zijn nu teruggekomen naar de hoord en älteste van onze ziel. Mensheid wordt vaker vergelijkt met schoop, beides de verlorene en ook de bekeerde. Dit is ook waarde van Jesaja 53 genomen, den 6e vers, wo hij zegt, wie zijn alle weiche erd zo als verbiesten de schoop. Jeder eene van ons heeft zich weggedreht, nur zijn eene weich, en de Herr God heeft al onze godlosigkeit op hem gelegd. Zoals ik al aangediend heb,
dat laatste poort van dit kapitel deed als Jezus Christus zijn lieden verstalen. Hij moest en zijn charpe lieden en in zijn tijd verder treedt, wie hij een goed voorbeeld van ons en wat hij uithouden moest. Maar, als hij even treedt lieden deed, daar zou hij niet een aandeel aan hebben. Wanneer hij hier redt ervan dat we alle verbiesterd waren, stemt dat met wat Paulus zei dat we alle gezindigd hebben en zijn kortje komen aan God zijn heerlijkheid. En dat is zo'n wonderschönet ding dat der Jezus zijn lieden op een treed. Zou we nu terugkomen naar dem die ons hoort is, Jezus Christus. En zei ook dat hij ons bischof is, oder zoals een eeuwige zating dat zegt, ons eeuwige zegte. En nu komen we naar dat derde kapitel, en dit heeft dan te doen met hoe we ons verhouden en ons heim en een kerk. Ik word het maar te loten, maar het nächste moe. Maar dan gaat het zeggen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 104.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Hij redt van de ware wieder davon. Waarom God ons den Tjerber gejeeft heeft.
2: Wie jongens willen alle karakse zijn als ons voda. Ja. Hij bezorgt zijn kjoek, zij krank. De deed zich zo aantrekken als hij geleden draagt. Ja. En veel mol zei mijn voda tot ons jongens. God de kijk naar hoort, wie kijk ons een ander van buiten aan. Dat buitenste half niks te verzwijgen is dat en al je half. En dan kan ik nog zo fijn aan je trekken ha. Over een dollar mensjes. Dan zeg ik God sorry. De hemel die luurt niet voor die. De dingen in Galaten 5, 19 bij 21. Wat er veel dingen opnamen. Over de dingen wat het meeste mol opgedaan zijn. Als oja en zorn en onvergiftenis. Zo'n ding is dat. Afgangst. Die dingen. Dat kan een mens rein gans uit de hemel buiten houden. Wel, ik heb voor mijn studenten gevraagd om te schrijven wat ik meen wanneer ik zei: Du wordt krijg dat woord wat du in die kap en in die boek nandes. Dat is wat du wordt. Zo, wie deed hem een beetje experimenteren? Zie, in de school had ik had zelfde ordening door. Ik ben een beetje, ik had met discipline. En dan was ik deed wel eens mal een kind met schorpen omfoto. En jeder arm had hier een grobe boom aanbogen, een kleine steed, wat er was zeer losdorf met omfoto, als er al zeer brengt het aan schof ort. En zo, ik had drie jongens, wat er mij een beetje, die wollen niet met mij zeer goede dichte vrienden zijn, dat wie zeg ja. En dan een smor, ik heb immer smoring, dat ik ongeveer 20 tot 30 minuten, dat ik weer in een public show, dat ik de Bibel lees, en dan weet je schicht te vertellen wat er de Bibel vliegen. Nu maar eenmaal haast ik, ongeveer 5 minuten de band en dat, en dan leidt deze drie jongens, die dat in je leven je moest in de klas dan noten. Wow, wie had een schoofje studenten weer de voet op een dashboard? Dus want ik zeg van mij is genoeg of something. En dan wil ik grote jongens je rentelijk verhouden. Dat was een kleine stem en mij zei, Alan, ik probeer alle dingen je beter te beantwoorden. Krijg met deze. Zo neem het schakelijk. Ja? Zo ik deed mijn ganse weg aan denken en aan draaien. Zeg ik bij studenten, dat je een beetje uitnemen hoe we van tieren reden doen. En dan dat alles doorschrijven wat wie vijf worden doen en zaaien in een extra stund. Ik zei, jongens, je liep je mis. En denk ik in je scherder glas tank holen, groter, met zijn screen top, weet je wat we de mies niet durch kunnen, maar dan kunnen met pusten. Geven de drie mies man, zij je fan het heim. Twee van die weer de meeste rijdt, om je dat een Duits jongen ha, en de andere die weer de andere soort. En dan had ik Kenya wat veel omgang gehad met de mies. En dan deed het niet lang, alles was weg, dan hadden we een nieuwe soort tier in Stofbaan, wat we eerst 350 tieren, 54 verschillende soorten hadden. Wie leerde veel meer door dat ganze ding, als we jijmals kunnen iets als verleren. Correct is Jezus al zei, want je dat ook kunnen zijn, dan maar eenmaal als ik je 35% behouden, dan staat wel 37. Zo nu wat je een paar dingen opbrengt, dat is voor je hand wel. Wie hadden door zo'n gerbil, dat dan zo'n beetje zo'n ding wat een am zontel jet, we zontes, am zonder eerder start wonen. En die stinken niet zeer, die zijn ziemlich rein. En die zijn zeer levendig, en die zijn allemaal even daglevendste in de nachtschoepen. Mies en rotten zijn anders. Zo nu hadden we zo'n reden, wat een rijden, want ze er bijna weer. Die hebben zo'n electronic uur, even. Zodat je zo'n rijden, die het uur erop talen. Fijers in de tanks. Zo nu, alles wat we deden anders, verschieden we dit. Deze twee, die hadden 3/4 Pepsi en 1/4 water. Half en half. 3/4 water, 1/4 Pepsi en bloß water. Die hebben 2 werk optalen. Deze wat er Drie viertel Pepsi halen, die draaien dat draad 5000 mal in 2 weken. Deze 1000 mal. Deze 2000, deze 3000. Je hebt meest karakter door ons voor Pepsi, dan je goed horen. Zo zeg ik, tenminste studenten, die hebben ganz klaar zijn. Want je wil in een klas, je hebt een horkje om leren, en ik moet een ram bezig doen, dan mag je bus niet Pepsi drinken. Of iets over wat met de stad zit. Nog een ding zeg ik. Wel vanaf met zijn wat is Pepsi really voor stof is, zo dat je bloos op de feier buddelen, en dan dat we door zo'n eindcenter nemen. En in 2 weken weer de eindcenter ganz verschwongen. Geen wonder dat die Pepsi bij Schwarz entertainen. Waar doen we onze Kenia leren eten? Nog een ding. Mijn mama leert ons allemaal dat we zullen alles bij maken. We hadden niemals vrije te zeggen, dit gelijk ik niet. Dit is eigenlijk. Nus is dat. Dan kunnen we plaatselijk van dash gaan. En dan kunnen we ook nus niet hebben, maar de nächste hop multiet. En dan wordt kracht dat wat we even gemerkt hadden, we dan op een dash komen verder ons. Dat durft niet veel passeren. Dan wisten we jongens en merken ze van ganz dat wat is goed om zorgen om dash. En mijn vader durft gewoon zeer luid zijn met mij. Die bestaat mij maar een ganz met dat. Zo, dat alle gezegd, we willen veel gezondheidseten eten. Du hast veel praal daarbuiten. Het mag zijn, maar het is praalig. Mennische mensen, die hebben een goal van zeer gezondheid eten eten. En wie willen eind, wie willen je zeer opmuntert om te keep doing it. Because ons ganse charpa, es gaat zien de tjoak. Wo bezorg ik de tjoak? Ik leef graag dat er veel schnaps rumhaf en de tjoak. Ik leef graag dat schmeertje zeer goed is voor de tjoak. Wie willen die zo bezorgen, dat Jezus zijn helden juist, zich de gans het makkelijkste speren heeft. Zo willen die bezorgen. Want we dat niet kennen, dan doen we niet onze kerk te bezorgen als Jezus wil hebben. We hebben nog een beetje van de kerk rein mogen reden. Ik weet nog dat ons, ik had een 12-jarige jongens, en een van die, wees nog 10 zo af en dan stunk het al. Dus wanneer ik niemals boder deed. En ik wist dat er geen andere jongens wat dem gleich reden. En ik wist dat ook, dat mijn opkoop weer dem te helpen. Zo een dag, dan schickte ik de jong van met een arbeid. Hij dacht, ik moet met voor mijn arbeid te doen. Wie zei, wacht weer, dat ik de andere alle in huis schickte. Een dag, kwam Danny terug en zei, Danny, hast du veel vrienden in de show? Nou, ik heb bloos geraakt een vriend. En dat steekt me met nu geraakt reden. Beste man, een beetje bezorgd om. Oh ja, er zijn tijden waar ik niet meer schroepen kan, dat ik die zo bezorgd om. Danny, ik wil je een vraag vragen wat mij really rein nus kemmerd heeft. Maar ik wou dat je me eens vrije geven dat te vragen. Mijn einstige vriend kan mij één wat vragen wat hij wil. Ik zei, goed. Danny, wat vroegen dat die bodem? Oh, mijn mama die tast me in die bodem van aan. Alles in ons. Du glaubst niet bodem? Nee, ik glaub het niet. Ik zei, ik glaub dat die twee maal zo schwierig is du best. Maar ik moet mij alle dag mijn kan bodem. Dus ik heb een vorm weer, wie het niet kan zo vroegen. Wat meest. Met mijn rein onderkleed aantragen. Bloos zodat ik niet stinkje doe voor andere mensen. Voor die met wie ik wonen doe. En met wie ik schaffen doe. En omgang ha. God verlangt dat van ons. Because ons charpa is zijn tjoak. Wil die mama dat in dood zijn. Wil die weer alle andere dagen boden. En dood zijn. Als die we denken, ik heb een bekeerd of zo wat. Oh. Zo. Danny vangt zich aan alle andere dagen te boden. 2 minuten later, dan komt die mama naar school. Ik weet niet wat dat is. Maar die jongen was pas op. Ik zie er niks van wat we nog wat hadden. Wat meint dat? Ons charpa gans te bezorgen. We zijn wundervoll erschaffen. Wat moet ik mijn poeding zeggen hier? Ik kijk mal nog een dag daar wat de mensenbrein had goed studeert. Ik vroeg hem, kost me zeggen, zodat ik wat kunnen verstaan, waar een mensenbrein functioneert, waar hem loter deed, of zo. Ja, zeg dat kan je dan. Er zijn zeer veel deine schichtjes. Want dan kun je een ander nemen, een schicht van een andere, en dan ziet wie ziet, dat is een puzzel, weet je. Dan wordt een mensenbrein, dat is de rein ganse wereld bedacht je. Jeder zal. En, zegt hij, dat wonder Gottes is dit. Dat jeder een van die deine schichtjes heeft zijn ene bloot onder wat de hand leren doen. Gans apart van de andere. dat zo wonderful als er is. De piepje sent over zeer dan. En wie zei manchmal dat bloot raam dekje als water. Niet door bij de piepjes. Jedes Mal, dat bloot wat dort kämpft, als du een chemical denkt, wat er passiert hat, so dat bloot veel dan er wordt als water, so dat durch die piepje durchkommt. Im Brain. En zegt er, dat kan niet passieren, ohne dat du in Gottes Wort geborgt hast. Das ist ganz sicher. So, nu wie ich, als sehr interessiert, so denke ich nach einem anderen Doktor, wo er hört zu dir rein. Ich sage, was kostet es eigentlich hört? Weil, sagt er, je weet, wie groot eine Suchkur ist. Er sagt, ein Mensch hört, der hat alle Monate 10 so eine Kur vollpumpen. Und prast dort bloot durch 25.000 Meilen, das ist einmal in der Welt. Kein Wunder, dass David sagt, 4.500 Jahre 3.

Loopt niet bloos zo'n ding uit en kap naar wat antwoorden maken dollar, dus Jezus, niet wij je. Noorden naar Jezus, niet wie dat ook. Dat zegt in 1 Korinther 15, 33 en 34. Dat man wie met mensen omgaan kan, wat er niet wat goed zwellen, dan worden die ons verleiden. Worden die ons rengen, ons verdorven, zegt het door. En dan zegt in vers 34, komt van die mensen weg. So ein junger Mann kommt zu mir und sagt, wo kann ich meinen Freund jemals den Jesus leiden, weil ich mit dem Umgang habe? Ich sagte, hey, wie machst du den Umgang? Ja. Aber, wenn der antichristliche Mensch, die von Jesus weich trägt, dann steht er, du dem du Jesus leiden lässt, dann bist du mit der anrechten Mensch tot. Aber, wenn du dem nur den Jesus kriegst, und er die nicht von Jesus weich nimmt, dann bist du mit der rechten Mensch tot. Und manchmal musst du jemand anderes fragen, in anderen Fragen, zu mit dem Umgang haben, because du kostest dich, die verletzt dich. Ah. So, wenn die Schiffloder mit Utrieben, wenn die Kleiderschaftsmacht mit reingemacht, wir haben an der Kirche eine 90-jährige Tante, wundervolle christliche Tante, die liegt auf dem Sturmbad, und die können nicht sterben, und die können nicht sterben. Die war ein Besiegchen, und dann sagte sie zu mir, Friede Friese, wat wordt passiert met deze kleiderschops in mijn huis? Wat er nog een beetje draagbellen ha? Wanneer ik moet sterven? Oh, zei ik daar. God wordt die oude kleiderschops nemen. Schmiedt er hem de fieten in je zacht. Zij door haast wat er verschoven is. En wordt die in de hemel nemen. En die een rein ganz nieuw het huis geven. Rein als worden kan. 15 minuten later sterf ze. Zij wil ik bloos dat nog met klaar haar. Wat brukt het? Wel, ik geloof, ik heb nu gezegd vandaag. God, die weet zich met ons. Vielleicht zullen we nog een ding behouden, dat is dit. Dat van wie met anderen omgang gaan, van wie aan zich gaan leren, anderen naar Jezus leiden, en dat zullen we alle willen, dan willen we dan leren, deze eeuwersmok, deze kracht en pas. Zo, wie willen aan zich gaan leren, wer wie zijn, met deze zaak. Bel we naar beneden. Himmlische Vader, du weet kraak wat in ons kap en in hart ben is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du bist ons van hart goud. Ik bid dat du mocht in jeder een van ons Nora en Nora naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinder spiegelen wat het meint. Met die omgang haar. Te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar. En den leid bewijzen. En den respect bewijzen. Zodat onze kinder weten wat het meint. In het christelijke leven. Rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.

De leider van deze groep, onkel Boyen, die zag dat de jong door ons alleen stond. De jong heet Aaron. Aaron stond door ze treurig. En nu ging onkel Boyen bij hem bij en zei: "Na Aaron, wist met spelen?" "Nee, en hier op me te vragen." "Is goed," zei onkel Boyen. "Wil je nu maar een beetje spazieren gaan?" "Ja, terwijl." Zo bij de jente los en jente een zijn wild nennen. Door weer een boom aan me vallen. "Wil je ons hier maar een beetje opzetten?" zei onkel Boyen. Ze zaten zich dan op en vertelde zich: "Aaron, waarom speelst u niet met?" "Ach, je wollte dat zelfs. Hier doch op mir immer alle te vragen. Je wollte wat met mir es." "Emma, dit. Kom doch spelen, kom doch spelen. Je wollte dat eigentlich nicht kon." "Nee, wat es met die Aaron?" Aaron trok seine hand uit de fop en wusste onkel Boyen. Die werd ganz vertrepeld. Een ganz kleine hond ze weer doma. En die werd ook niet zo veel vinger als bij normale mensen. En die vinger is weer ganz korte. Die hond werd werkelijk ganz vertrepeld. Met deze hond kon die tuinbol griepen. Dat stemt. "O Aaron, dat heb ik niet gewist," zei onkel Boyen. "Dat joom met mij zo over die. Ach, hier op doen met hun jomre." "Aaron, aber wat dat schoonje is? Dat Jezus zegt, hij helpt ons en zine heen. Hij helpt ons leven en zine je zonde heen. En zo hebben we ons leven ganz arm opgeven." Dit had Aaron alles duizendmal gehoord. Onkel Boyen vertelde hem weer dat Jezus zich om in ieder van ons temeren wil en dat hij zich om in ieder van ons zorgt. Ook dit zand hij alles. Hij hoort het niet werkelijk aan. Onkel Boyen vertelde weer en hij vertelde hem ook uit de Psalm 139, wo ons geschreven staat dat God in ieder van ons wunderbar gemaakt heeft. Hij heeft in jedem zo gewollt en heeft in jedem al van klein op zo geploond en hij heeft ons ganse leven in zijn hand.

Ja, dat stemt. Dit had hij ook gehoord, maar dit had hij nog niet zo nooit gedacht. Dit weer werkelijk, dat Jezus ons leven al zo geplant had, nog ooit als we überhaupt op de wereld waren. Zo vertelde zij bij zich. Je hoort u dem Herrn Jezus? Vroeg onkel Boyen. Regiert u over dien leven? Heeft u dat in zijn hand? Aaron werd een beetje stil en zei, nee, ik kon hem immer niet aannemen. Ik dacht, wanneer u zo te mij is en u mij zo gemocht heeft, dan kon ik hem niet leven. Weet u, de Jezus, die had je zonde heen, maar hij leidt zich daar met neel der schnogelen voor mijn en voor dien zonde. Hij gaf zijn leven voor ons. Zo goed is hij ons. Ja, dat verstond Aaron. Ja, deze Jezus, dem wil hij ook hier in zijn leven opgeven. Zo bede zij teup. En zijn leider, de onkel Boyen, die reed nog lang met hem. Die kon hem ook rechtig meetmaken. Die kon hem meetmaken en zei, weet je, het was een wens uit mij. Het wordt ook eens wo vertrepeld zijn. Dan wordt het vrij veel dollar tegen mijn leven Jezus opgeven. Het wordt niet eenmaal verzeten alles in mijn heen te huilen. Het wordt veel beter met hen opgeven in zijn heen. Oh ja, zo. Zo had Aaron dat nog niet gezien. Nadat ze het lang verteld hadden, zei onkel Boy, nu moet we begonnen, voor ze heeft het ongast.

Num onkas leerde ze van door een vaars. Dem vaars leerde ze uit Johann 5, vaars 24. Wer mijn woed hiert, in dem je läuft, wer mij je scheidt haft, doi haft dat oiv je leven. En dit hemt nisch en dat je reist, oba es vom dood tem leven ewa je gona. Ze leerde ze van de ola typ des vaars.

Zo ovens, zei de onkel Boyen, nu wij nog een ruit kunnen. De zon jet krijgt ohne, het is zo smakbüte, wij we alle ruit kunnen. Onkel Boyen had buiten al twee grote kolas gemoeld met triet op de eerd. En ooit had een ene geschreven dood. En een andere had een ene geschreven leven. En nu gaan alle tenen en dat kola waar het hebben een geschreven dood. En dan wel wie de vaars opzijen. En wanneer je wat er steeds zijn, de is van dood te leven even je gaan, dan hoop je en dat andere kola nennen. Jo, dit weer interessant. Alle tenja deuten dat. Oinen om anderen zeiden de vaars op en waren ze wat er steeds zeiden van dood te leven Eva je gaan, dan hupsde ze Eva. Nu weer Aaron on de rij. De jongens dachten, die wordt het sowieso niet steunen. Ach, we hebben voet kunnen de nächste, als komen we hier nie wieder. Die steht sowieso bloß door. En voet wil al Frans kunnen. Frans wil zich krijgen. En dan zit Aaron de vaars op. En met een grote hupsa hupsa Eva en dat andere kola nena. En heeft zijn hond ruta. En zit ook zo goed met zijn hond. Heeft Jezus mij uit de dood te leven geholt. Ola tijde hem on. Wat? Zijn verschrepelde hond hadden? Dat hadden ze ola niet gewist. Dat hadden ze ook niet geoond. Ze wisten ook niet waarom de Emma in deze stond. Nu kon Aaron vertellen dat hij vandaag weer van dood te leven even gegaan. En alle tenen weer verwonderd. En nu hadden ze ook alle heel mooi verstandnis voor Aaron. En verzochten veel mooie spels te spelen waar hij ook met spelen kon.

In deze vrijheid hadden ze 10 jaar ola niet bloos wat uit de Bibel geleerd, ze hadden ook wat geleerd, dat men niet voelt zo van een anders weer dem uitsloten, eerder met dem niet meer typ zijn, eerder met dem niet spelen. Vele mal weet we niet, waarom een zo is en een zo, aber wie zijn weten, God heeft iedereen zo gewollt als hij is. En laat ook angst ola veel mooier als ik am andere zemer en ook meteen geduldig zijn, wenn eine Fläche nicht voor het match speelt. Wij willen ook den geduldig zijn, den krogen en Fläche den verzeten te verstoren. Gott heeft ook den zo gemocht, als zij zijn.

vandaag het nu de plaatje tjengerstond van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Ober weetst u wat? Ik loo die nu al en. Zie doch bij de nächste tjengerstond wat er dabei. Voor vandaag zei ik op wat er hier, die Irene.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van nieuw begrijpen durfde dit programma Licht uit Gottes Woord. En ik vrij me dat je dat ingeschaald hebben. En ik wens dat wanneer we vandaag dit programma uitstrolen, dat het mag een help en een zegen voor alle touwheren zijn. We willen ons ook innerlijk voor de opnoemerheid merken.

uit God zijn barm, dat wij een zegen zijn en dat wij ook voor anderen kennen wat God tonen. Wij kennen dat zijn, God wil dat wij dat zijn zullen. Maar wij alleen kennen dat niet van ons uitmerken, dat kan bloos de Heer en ons schaffen. Wij moeten durch die Gnut num Herrn gekommen zijn en wij moeten am erleefd haan in zijn Kinder geworden zijn, in den Geist an ons arbeiten luten, omdat hij dat an ons werken kan. De planten wat hij an ons zaad, die zullen vrucht brengen, en deze vrucht zal blijven bij een eeuwigheid, maar wij moeten een goede vrucht brengen. Wij moeten onze zeil God ter verfügung stellen, dat hij die gebruiken kan en hij die zo bearbeiten kan, omdat het ook goede vrucht brengen kan. Lut ons toch van der und dag ons hoort God geven, dat het kan zo uitloten als een wuterrijker Gordon, wo de vrucht schmack laat in te Gottes eer door es, in zich ook voor andere mensen ten goden uitwerken kan. Mocht u dat niet ook voor die, mocht God die door aan zenen. Amen.

Je hier was een programma in de radiosendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie vrije antwoord hoort dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed was aanheren willen. Een antwoord van je bed is ook van deur was dat je door dich mochte in je geloven gestoord, abgemontet en getreist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader soos Emma, jün Bruder und Deiner, Jakob Funk. Will du nun noch top beten? Himmlische Vater, wir danken dir dafür, dass du uns von dir Wader die Gelegenheit gibst, über die Luftwahl mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nun Wader alle top richtig sehen möchtest. Und wenn unsere Freunde und Tauhörer nun ihre Radios angeschaltet haben, om dien woord te heren, dan bid we ook dat hij door u dat kreeg worden, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansparen wordt, die truwe en gehoorzame te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen wie dit van die erbeden. Amen.

Nu wel, we zijn wat de apostel Paulus in 1 Korinthe 13, de vers 9, de 12, aan de gemeinschrift. Hij schrift ons weiter als aanval komen, en ons predie als aanval komen. Want over dat kämt wat volkomen is, dan is dat met dat aanval komen gewaast. Als het een kind weer, dan red ik en dacht en feil ik als een kind. Als het over een man wordt, geef ik ab wat kindisch weer. Nu kijk wie in einen muschigen Spiegel, en fehlet blijft an sein Rotzel. De tijd kämt, wo wie dat vollkommene Worte jelik in de Uwe kijken. Noch komm ich lang nicht dorthin, doch wann de tijd ist hier is, dann wird mir alles klar worden, so klar, als Gott mir nu altane deed.

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je van Canada touwschetten. De nummer voor dit programma is 250. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programma nummer 250.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen. En op Brood van ons leven van deel is uit de apostelgeschicht 16, 35 tot 36, hoe het zegt. En als dat eerst dag weer schekten de staatsrechter eer de deinen naar de wachter, dat hij de mannen zal gunnen loten. Dan zei de gefängniswachter te Paulus, de staatsrechter hebben woord geschickt, dat du en Seeles vrije loten zijn. Gott en vrede. Deze geschicht wist ons zo klaar wo de haar zijn kinder verstaan deed. Wat had Paulus gedaan om vrije loten worden? Nust, hij had rein nust gedaan. Hij had niet eenmaal gegrimzeugd en weer niet eenmaal over zijn leer verdrietig geworden. Hij werd die nacht verhoopt niet over zichzelf bezorgd gebaast. Zijn einzige bezorgnis weer zijn dienst voor God gebaast. Zijn dienst weer am zo wichtig, dat hij bloos am den gefängniswachter bezorgd weer. Zo veel, dat hij van zijn ene omstand ganz vergeten deed. Zijn einzige bezorgnis wir dessen Wachter seine Seil und auch seine Familie nur Jesus bringen. Er dachte verhaupt nicht an, wo er aus dem Gefängnis rückkommen würde. Aber wenn Paulus sich auch nicht kümmert, über wo er aus dem Gefängnis rückkommen würde, Gott deid. Der Tiet, wie Paulus mit den Wachter redet und am nur Christus leiden deid, redet Gott zu den Staatsrechter. Die Erdbeben, wo das Gefängnis schädert, wird diese Staatsrechte auch abgewagt haben. Mit einmal dachten sie an die zwei Männer, die dort Wahrseher Frühmensch ihre Eigendämmer nur angebracht hatten. Sie hatten an ohnen ein Verhier verkielt und im Gefängnis geschmeten. Und dort ohnen Freiheit, wie es jenem gesaß wir. Sie wären doch die Absichter und Vertreter für die Menschen, die dort nur seinen deuten, dort allem Recht behandelt wird. Nu aber haben sie sich loten bedudeln, ohne ein Verhier, diese Männer loten verkielen und an im Gefängnis schmieden. Wenn diese Männer an verklären würden, würden sie aus Rechte im Trubel kommen und vielleicht sogar ihre Stellung verlieren. Also würde dort verbedacht sein, fuß den Wächter weiten loten, dort hei an Friesaten soll. Dort ist klar, dort der Herr weit, was hei mit seinen Jüngern ihren Zustand dungen kann. Hij kan onabrechte rechters bij doorbrengen dat zij ihre onabrechtigheid in zijn doen. En deze ervaring zijn wie een waarheid. Wanneer wie God zijn wij te allen bekend merken, dan merkt God onze wij zijn wij. De Heer zegt in zijn woordpredigt, aber zie ik dat eerste nog God zijn recht en nog zijn gerechtigheid, dan wil je dat andere ook alle krijgen. Dat is kracht wat hier passiert weer. Paulus zijn einzige bezorgnis weer den gefängniswachter naar God brengen en God zijn recht buien. Nu wordt am ganz oren verhaft zijn vrijheid gegeven. Werkelijk weer dat de haar die am Friesaten deed. Je leeft niemals dat de haar die aanschmeren wordt en dat du die wordt zelfs buiten moeten. Wanneer we onze problemen nog aanbrengen, dan wordt hij zich om die kämmeren. Dort haben wir uns ganz und gut abgeloten.

0: Vi harken hier naar het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Matthäus.
1: Kapitel 14. In deze tijd kreeg Herodes de kennis te horen wat over Jezus vertaald wordt. Dan zei hij te zijn deiner, dort is Johannes de Diaper, der is van dood abgestonen, door wer in haft hij de kracht zonder wonderwerken te donen. Wils Herodes had Johannes vals genomen en aan bingen en aanstappen loten, wer in Herodias, zijn broeder Philippus, zijn vrouw, wils Johannes zei te am, dat is niet recht, dat u haar haast. Herodes wordt am jeren dood gemaakt hebben, aber hij vecht zich voor de mensen, wils de hilden am voor een profeet. Aber als Herodes in je geburtsdag kwam, danst Herodias ihre dochter ver Herodes in je zaalschaft en am geval dort. Hij schwier doorab, dat hij haar irgendwat geven wordt, wanneer ze vragen wordt. Van ihre mutter doet haar angeleid, zeet zij, breng mij op eine schief, Johannes den Diaper zijn kop. Dort hij den kenig leid. Ober am zijn verspreken te holen, en am die eert halven, die met am am desch sorten, bevol hij dort te donen. Hij schekt en leidt Johannes am gefängnis den kop afhaken. En zijn kop wordt op eine schief, die mijal gebracht, en zij bracht ihre mutter den. En zijn jinger kämen, nemen zijn karpen en begroofden den, en ze gingen en zeden Jezus dort. Als Jezus dort hier, reist hij wieder en fuhr in een boot naar een einsame stede, wils hij wohl allein zijn. Aber als de mensen dort hierden, kämen die uit de stede en gingen am te voet heran. En als hij doorhand ging, zag hij al de mensen en am jammer dort even aan, en hij heilde kranke. Als dat ovend ward, kämen de jinger en zeden te am. Wie sind hier in de wildnis, en dort is al lood, schekt de mensen waag, dat hij nur de darpen gonen en zich wat chepen te eten. Jezus zei te aan, dat is nicht neidig, dat de waag gonen, jeeft je die te eten. Zij zeiden te aan, wie hebben hier bloos 5 brood en 2 vers? En hij zei, brengt mij die eenmaal her. Dan zei Jezus te de mensen, ze zullen zich op dem gras stoel zaten. En hij neemt de 5 brood en de 2 vers, kijkt nop num Himmel en sprook een dankgebed, brok dat brood en geeft de jinger dort, en de geven de mensen dort. De eiten zich aller zout en lozen nog 12 jaar vol op, wat er even gebleven weer. En dort waren die 5000 man, ohnen früher sind jinger, die door je jeten houden. Dan bevol Jezus ihnen jinger en dat boot te stehen, en nur de andere Seite voren, en hij neem nog afscheid van volk. En als de mensen waag waren, ging hij voor zich allein op een borg, tom beden. Als dat ovend ward, wie hij voor zich allein. Ober dat boot wie nu al een eng vom land af, en ward van de walen hanen hergeschmeten, wils de wind wie aan jeen aan. So bij klok 13 Marius, kam Jezus aan op dem Wouter entjeen gegonen. Ober aus de jinger am sagen op dem Wouter gonen, wie aan schrecklich angsten seden, dort is een gespanst, en schreeen uit angst. Ober dan red Jezus met aan en seed, engst jut nicht, dit zie ik. Petrus zette aan, Haar, wann du dort bist, dann sei, dat ik op dem Wouter nur die kommen soll. Jesus seht, komm. Petrus steeg uit dem Boot rüt en ging op dem Wouter nur Jesus op tau. Ob als hij den Wind sag, ward am Angst en funk an unje te gonen. Dann schreeg hij, Haar, rad mi. Jesus streik schwinde Hand uit en schreeg am te holen en seete am. O Mensch, du hast een kleinen Glauben, worum twiewelst du? En als zij am Boot nen stehen, wordt de wind stil. Die wat am boot wieren, kämen en beden am aunen zeden, du bist wahrhaftig Gott zien zeen. Als ze even gevoren wieren, landen zij in Genezareth. En als de menschen am doen worden, leiten zij dat allem in ihre amjeend weiten, en brachten al ihre kranken nu am, en prachten am, dat hij an bloß so loten zien en zoom om kleid anschieren. En wie am anschiert, wie ganz gesund.

0: Wie harken hier naar het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Matthäus.
1: Kapitel 16. En de Pharisäer en Sadduzäer kämen, en om am ab de Proof te stalen, vroegen ze am nu een teken vom Himmel. Sine Antwoord wie, wann dat ovend wordt, sah je, dat wordt scheen het ware zennen, wils de Himmel as rood. In Samarien sah je, dat treft met storm, wils de Himmel as rood en dunkel. Je hechler, je kennen dat ware dieden, donen wat am Himmel te zijnen is, aber de tekens die de tijd aandieden, kan je nicht. Dit is een beise ehebrecherische Generation, dat nu een teken ziekt. Aber an soll geen teken gejeeft worden, buiten dat teken van Jona, en hij leidt aan doorbij en jink waag. Als de jinger aan de andere ziet aankomen, houden ze vergeten brood met te nemen. Jezus zegt aan, heit junt voor de Pharisäer en Sadduzäer erheef. En ze onjehilden zich door Eva en zeden, dat is, wils we niet brood met gebracht hebben. Als Jezus dat antwoord, zegt hij, wo is jun geloven zo schwak? Waarom maak je jun door Eva schwor, dat je niet brood hebben? Kan je dat nog immer niet verstonen? Heb je dat al van de 5 brood en de 5000 mensen vergeten? En hoeveel jaar val je nog toeplozen? Oder de 7 brood en de 5000 man en hoeveel jaar je door toeplozen? Wat jamt dat, dat je niet verstonen, dat ik niet van brood red, wanneer ik zei je zellen jun voor de Pharisäer en Sadduzäer ere heef heiden? Dan verstonden zij, dat ze zich niet voor de heef en brood heiden zullen, aber dat ze zich voor de Pharisäer en Sadduzäer ere lie heiden zullen. Als Jezus in Caesarea Philippi aangekomen wier, vroeg hij zijn jünger en zeed, wer zeien de mensen dat ik, de mensen zien sie? En ze zeiden, einige zeien, du bist Johannes de Diaper, andere zeien, du bist Elia, en einige du bist Jeremia oder einer van de profeten. En hij zeed te aan, en wer zei je dat ik zie? Simon Petrus antwoord, du bist de Christus, den levenden God zien zien. Jezus zei te Petrus, zeilig bist du, Simon, Jona zien zien. Dit hast du nicht van menschen, dat haft mijn Vader im Himmel die openbaart. En ik zei die, du bist Petrus, en op dessen Stein, wo ik meine Gemeinde bühren, ewa die de Dodes gewalt niemals wat de ewa hand kriegen. En ik wo die de Schledels zum Himmel geven, en wat immer du appeiert bingst, zal ook im Himmel gebungen zennen, en alles wat du appeiert leisend is, zal ook im Himmel los zennen. Dan beveel Jezus seine Jünger streng, dat ze dat te keinem zeien sollen, dat hij de Christus wier. Vandaan fangt Jezus aan, seine Jünger dort bietebrengen, dat hij naar Jeruzalem gonen moest, en durch die Ältestas, en hoge Priestas, en Schriftgeleerde veel wordt lieden moeten, en doodgemaakt worden, en ober den dritten Dag vom Dood abstonen wordt. Dan neemt Petrus am te zien en zegt am, Gott bewahr die, so wat zal die nie passieren. Jezus dreht zich naar Petrus en zegt am, Sotan, sei dat du wachtjamst, du stehst mir im Stich, du denkst nicht so als Gott, aber so als Menschen. Dan zegt Jezus te zien jünger, wann wer met mij metkomen wil, moet hij van zichzelf vergeten en dan zijn kruis op zich nemen en metkomen. Wils wer zijn leven raden wil, wordt dat verlieren, aber wer zijn leven om mijn halven verlieren deed, wordt dat waar afvingen. Wils wat helpt een mens dat, wann hij de ganze welt gewinnen wordt, wann hij zijn ene zeil door vergeven moest? Oder wat kan een mens geven, zijn zeil terug te kriegen? Wils de menschen zien wat met zijn engel taub, en zijn vader zijn heiligheid komen en een jederem loon geven, doen of wat hij je donen haft. Ik zei je de waarheid, hier stonen zonen, die den dood niet smaken worden, wat ze den mensen zien worden en zijn kennigrijk komen zijnen.

0: De zeeën. In deze lektion kom we nog eenmaal op dat thema van de eerste boortree, die we in 1 Mose 24 en vers 27 bad 34 studeerde. Dort had Ezo zijn recht als elster zeeën voor een maaltijd verkocht. En daarmee verloor hij ook den zeeën, die immer dem eerstgeborenen gehield. Deswegen wie Ezo als gottlos gestampeld. De eerste boord en de zeeën van de eerstgeborenen hingen een taub. De betoning van de leier over de eerste boord in 1. Mose 25 ligt niet zozeer daarin dat Jacob zijn broeder beloog, als dat Ezo zijn eerste boord veracht. Zij wie ons Ezo den gottlosen man aan. Zijn rebellion. Lezen we dat in 1. Mose 26, de vers 34 en 35.
1: Als Ezo 40 jaar oud was, nam hij Beri dem Hetita zijn dochter Jehudit en Elon dem Hetita zijn dochter Basemat als zijn vrouws, dat we Isaac en Rebecca zeer schwor.
0: Als Ezo 40 jaar oud was, nam hij zich twee vrouws, beides waren Hetiterinnen, dat heet Kananiterinnen en falsch nakomen van Ham. De mogen Isaac en Rebecca dat leven zeer schwor, wie ze niet uit dem Stammbaum van Sem waren, den Gott für den verheidenen Messias gewählt hat. Met deze dood hat Ezo zich van de eerste geboort in dem Zeeën in de messianische Linie uitgesloten. Om nu Ezo zijn Geschichte in Kapitel 27 te verstonen en waarom hij den Zeeën verloor, moet wie met Kapitel 26 de Vers 34 en 35 anfangen. Zoals we in de Vers sagen, verloor hij den Zeeën niet durch einen unlässlichen Taufall, sondern als direktes Resultat von seiner Rebellion gegen Gott, der ganz klar gesagt hat, dass der Ort keine Dächter von Kanaan frieren darf. Lesen wir nun die Vers 1. Mose 27, die Vers 1, Bad 29.
1: Als Isaac alt war und seine Augen nicht gut waren, sodass er nicht sein kann, raubt er Ezo, der wird Ella wie und sagt, mein Sehen, und Ezo sagt, wat Vater. Und Isaac sagt, harche mal, ich bin alt, und ich weiß nicht, wo ich gestorben war. Nimm mal dein Gewehr, deine Pfeile und deinen Bogen und geh auf den Wille Stab und bring mich in Wille Tiernehüs. Dann machst du eine schöne Mahlzeit von dort, so als ich dort möcht, und bringst mich dort, so möcht ich essen und dann die meinen Seelen geben, ehe ich gestorben. Rebecca hier dort alles, als Isaac so zu Ezo red. Dann, als Ezo rutschgegangen war, om op een stap een tier te jeren, zei Rebecca te erom zijn Jacob, et hier dienen voordat te dienen broeder Ezo zei, breng mij een tier en rijd dat schijn, zo dat ik eten kon en die ver dem haren zijn, eia ik stof. Nu mijn zin, haar ik krijt nu wat ik zei. Go naar de herd en breng mij twee schmokke kleine kozen, et word de rijde zo als dien voordat dat mag. Dan brengst te dienen voordat dat hem eten, zo dat hij die den zeeën geven kon, eia hij stooft. Oba Jacob zei te zijn moeder Rebecca, Oba Tjitsch, mijn broeder Ezo haft een deel hoor en eet zie gloed. Vlecht wordt mijn vader mij bevelen, dan wordt am dat zo zijn als wan ik am trotsen deed. Daarvoor kon hij mij dan een vloeg op mij laaien en niet een zeeën. Zijn moeder zei, laat dem vloeg op mij komen, mijn zeeën, aber nu dou zo als eit zeed, go en hol dei. Dan jens hij en bracht zijn moeder dei, die reid dan een scheine maaltijd uit, zone als Isaac de jeren had. Dan nam Rebecca van Ezo zijn baste kleider die in haar huis waren en leid Jacob de ontraadje. Zij nam van dat lader van de kaze en mokte aan Jacob zijn hein in je netje vast en nam dat scheine eten en dat brood dat zij je reid had en gaf Jacob dat. Zo jens hij nu naar zijn vader neemt en zegt, mijn vader. En zijn vader zegt, eet ze hier, wer bist u mijn zin? En Jacob zegt zijn vader, eet ze Ezo, den eerstgeborene. Ik heb je donen wat du mij zetst. Nu zet op en aat van dem Fleisch, dat du mij zijn konst. Aber Isaac zegt, wo tjemt dat, dat du dat zo schwind gevangen hast? En hij zegt, dat is, wils de haar den Gott mij halb. En Isaac zei te Jacob, kom dicht bij, dat ik die feile kon, zodat ik ook werkelijk weet dat du Ezo mijn zoon bist, of dan niet. Dan ging Jacob noda naar Isaac, zijn vader, en Isaac zei, De stem is Jakob zijn stem, aber de hein zijn Ezo zijn hein. En Isaac kon niet zeggen wer dat weer, wie zijn hein weer horisch, zoals Ezo zijn. Dan zeent hij am. Hij zegt, bist du wirklich Ezo mijn zin? En Jakob zegt, et zie. Dan zegt Isaac, dan breng dat her mijn zin, dat ik van din jachtfleisch eten kon, en die zene. En hij zat am dat eten ver, en hij eet, en hij bracht am wien, en hij dronk. Dan zegt Isaac zijn vader, kom dich bij en geef mij einen kus mijn zin. En hij kom dich bij en gaf am einen kus. En Isaac reed zijn kleider en zeent am en zegt, jo, de geruch van mijn zin is de geruch van een stab, die de haarje zeent haft. Mocht Gott, die den Deib vom Himmel in fruchtbare Stapel in Felge treit in Wien jewe. Mochte de Felger die deine, en de Felger sich für dich nähe. Sieh du de Haar ewa din Freundschaft, en lot ere no komme sich für dine no komme schnähe. Lot dem doch Trubel habe, de die Trubel wünscht. Lot dem je sehend sein, de die in sehen jeft.
0: Aber also wie je nicht der einzige Schuld ja. Vorken für jed wie Isaac seinen Schuldanteil an dieser ganze Geschichte. Dort ist zu sein, dort hei verantwortlich wie für diese truie Ereignisse. In seinem Eller raubte seinen Lieblingssehen den Eiso, am den Sehen zu geben. Obs wo hei wisst, dort Gott den Jüngeren, den Jakob, anstatt von Eiso ausgewählt hat. Hei wisst auch, dass Eiso sich durch dort befreie mit der kananitischen Frühes selbst über die ausgewählte Verelder Reh ausgeschlossen hat. Isaac war meist blind, und dann scheide seinen Sehen Eiso mit seiner Waffe auf dem Fleitnab. Hij soll am ein Wild jähren und damit ein Eten vorbereiten. Weil Isaac Eiso sein Wildfleisch sehr jähren hat, mocht hij am so. Und wann hij dann vom Fleit in Hus kam, wohl hij am Sehne, eier hij starf. Das ist erstaunlich, dass Isaac von seinem Tod hier redt. Wie weite, dass er erst ungefähr 40 Jahre Lothar im Alter von 180 Jahren starf. Deswegen scheint uns diese ganze Sache auch als ein Trick, der ganze von seinem Lieblingssehen vom Eiser zu sein. Sein Verilliet in Heimeliet Handle, mit dem er Jakob den Sehen wahrnehmen will, der am eine jährliche Erwählung tauschtund, bestätigt das Unehrliche in der unwürdigen Motive von diesem Stammvater, dem Isaac. Sein Plan scheitert, weil Rebecca davon hielt. In Furz raubte Jakob ihren Lieblingssehen und scheit am nur der Herd, um Art zwei gute Kasse zu holen. Davon wollen sie ein Eten machen. Dort soll Jakob dann für die Leute nun vorbringen und so den Sehen kriegen, den Isaac Eiso geben will. Jakob hat Bedenken. Eiso hat seine hohe Hüt und seine Hüt wie überglaut. Isaac kann ihm befehlen und dort möchte, dass er ihm anlegen wird. Dann wurde er ihm anstatt Sehne Fleetje. Rebecca hat an alles gedacht. Sie nahm Eiso seine Kleider en trok Jakob de aan. In de vals van de kase, de bong ze dem Jakob om heen en om zijn hals. Er ploon de leid. Isaac leeft dat Jakob Eiso weer in zeeën am, en dem hij am tom haren ewa zijn breider zaad. Zo bestätigt Isaac jeen zijn welle, dat God al verder geboord van de zwillingen bestemd had, dat de elra dem jüngeren deine wordt. Am Verholen von Isaac sei wie dort unsere Sänne ans Teiche tjene. Isaac ward von seinem Geschmack regiert, aber er ward von Rebecca ihrem neugemachten Ete getäuscht. Weil er nicht mehr gut sein kann, lebt er kann seinen Lieblingssehen mit dem Gefeil in dem Geruch erzählen. Anstatt dem einzigen Sänne zu vertrauen, der am nicht belegen wird, und dort wie er sein Geheuer. Dit twiebelhofte Ereignis is een klassisch Beispiel für den Fehler, den man bejaht, wann man jästliche Verantwortung übernimmt, in dobi sich op seine fief Sähne verlaat, die einem täusche tjene. En alledem hoorde Rebecca en Jakob ook ihren Schuldanteil. Sie wollen de Sache op ihre Ort reilen, en reitende nicht mit Gott seine Macht, die ohne Twiebel de ganste von Jakob eingegrepen hat. Wie der we niemals denken, Lot ons schlachte tonen damit gouden te beruchamt. Ein gouden zwaard heiligt tjeimol dat schlachte merl. Eiso wordt op schändliche Ort am sin eerst geburtsreicht hingegone, de grond af haar ober wie zijn godloos het wezen. Zijn je vertwijfeling. Lees wie 1 Mose 27, de vers 30 tot 40.
1: Voets daarop dat Isaac voordig wee met zijn zeen voor Jacob en Jacob knop van zijn voeder wasgegonnen wee, kom zijn broeder Esau van Jere. Hij mag ook een scheine multit rijd en bracht zijn voeder die. En hij zei te zijn voeder, nu zet op voeder en abt van dem wat je geëet hebt, zodat u mij dienen zeen geven konst. En Isaac zegt, wer bist du? En Esau zegt, eit sie din zeen Esau, din erstgeborene. Dan zet dat Isaac zeier en zegt, wer wie dat dan, der je geëet had en mij dat bracht? Ich hab dat gegeten, eia du komst, en hab am den zeen gegeeft, en dei es gezeend. Als Esau hiert, wat zijn voeder zegt, schreeg hij betterlich en zegt, geef mij ook een zeen voeder. Aber Isaac zegt, din broeder is met les gekomen en heeft die dienen zeen wasgenomen. En Esau zegt, den heb je dan ober met Rast Jacob genannt. Nu heeft hij mij al de tweede mol mijn steed wasgenomen. Eerst nam hij mijn eerste geburtsrast en nu ook nog den zeen. En hij zegt, hast du nicht nog een zeen voor mij? En Isaac zegt, hartje mol. Ich hab die in deine Nukomme zu deiner gemocht, vor am in seine Nukomme. Ich hab am mit getreit in Wien gesehnt. Wot kon ich die dann noch jewe min sehen? En Esau seht, hast du mo einen sehen, min Vater? Jef mi ook een sehen, Vater. En Esau hielt lüd. En sin Vater Isaac seht, horche mol, dine steht, wot wit von de gode jehnt sen. Du wosch nicht mol den Deib vom Himmel schrie. Met dat schwert wirst du din leven maken en du wirst deinen broeder deine. Aber wann du die losbreche wirst, wirst du zijn joch op din genet twee breche.
0: Als Esau dan van vlecht in huis kwam en meid wat Jacob gedaan had, dan hield hij luid en hij bood zijn vader am te zeenen. Aber Isaac antwoord am, din broeder is gekomen met last en heeft dingen zeen wasgenomen. Hij bestätigt ook, dat hij Jacob ten haren over Esau gezaad had en dat Esau Jacob deine moest, zoals God het verheer bestemd had. Daar vond Esau dan wada luid aan te hielen. Dat Nieuwe Testament stelt Esau als Beispiel voor een mens door die de gelegenheid voor de boese heeft voorbijgunnen laten, opzwaar hij die aan je troon gezocht had. Esau wees je niet reue, sondern bloß vertwijfeling en dat is een grote onderscheid. Vertwijfeling is dat wat man feilt, wann man de boese te wit teruggeschoven heeft, en te dem niet werkelijk reid wie zijn leven te ändern. De zind kan niet verzeiht worden, wann man dem dreinje vom heiligen Geest immer ware stone heeft. Dat moet een furchtbare gefeilt zijn. Im Unterscheid te de ware reue is een vertwijfelder mensch niet traurig über de zind selbst, sondern mehr über die Folge von der Sünde, der Weidone. Dort ist keine echte Buße, dort ist die Traurigkeit von der Welt, die den Tod wird.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah ich, wie dort Petrus uns wies, dass Jesus der Eichstein ist von Gottes Tempel. In jeder wahre geborene Kind Gottes ist ein Stein an Gottes Tempel. Wir sagen noch, wo Gott uns ansieht, wann wir sind, wahre geboren. Wir sagen, dass Petrus uns wisst, wo wir geheiligt sind, wann wir Jesus annehmen. Und wir sagen noch, wo wir geheiligt waren, indem wir Jesus im Glauben nachfolgen und uns Tag für Tag leben. Und das finderische Programm, wo wir seinen, was unsere Verantwortung ist, unsere Regierung gegenüber, und wo wir sollen Respekt haben für an, trotzdem der Regierung nicht gottesfürchtig ist. Wir wollen seinen, was Jesus für Stellung nahm, der römische Regierung gegenüber, der wird zu seiner Zeit regieren. Ich lade ihn nur an, eingeschaltet zu bleiben, wieder zu seinen Wort der Bibel uns von der Wahrheit lehrt, von wo wir uns sollen verhaulen, zu der Wort über uns regieren, auf der erst unsere Regierung gehen über, oder der Wirt, wofür wir schaffen, und uns Tag für Tag leben. Herr, ich danke dir, Wahre, für jede Person, die du eingeschaltet hast, und ich danke dir auch für die Bibel, und bete, dass du dein Wort nur Wahre machst, richtig sein zu jeder Person. Amen. Hier ist Wahre Mettjund, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, Freund, wir kommen von dort zurück nur das zweite Kapitel in 1. Petrus, und wir wollen bei den 11. Vers anfangen, und ich will den 11. Vers weiterlesen. Liefste Freund, ik vermoon jund als zonen die hier pelje en vreemde zijn, houd jund vrij van de vleeslijke lasten die jegen june zeel trije. Dit is nu dan dat wichtje afdeel aan christelijke scheiden, wat dat werkelijk is. Dat is niet zoveel dat wie christen gewisse dingen niet doen zelen, leven als dat wie dat doen, dat God je volle wordt. Wie worden dat zinnen en deem dat wie in dit poort ongerechte worden? Weltlich het leven meint dat wie ans leven inrichten no de oude zindliche natuur. Waar het christliche scheide is een afscheide van dat donen dat bloos de oude natuur donen wel. Een schrijver heeft dat zo als dit gezegd. De oude natuur is een goede diener, ober een slechter meester. En dat is wat dat een jeder christ behouden zal. Hij zal niet bloos van dort wegblijven, wils wann nicht, dan wordt hij een dag in je recht zinnen. En niet bloos dort, wann een christ nog zijn oude natuur leeft, dan wordt zijn zeichnis voor dem Herr nicht wat wicht ha, dort wordt nicht wird zinnen. En wader, dort is wichtig, dort wie christen dort behouden. Paulus zegt zeer dat zelfjet, to de Epheser christen. Nu Peter zegt tot den die verstreit werden wegen die vervolging, dat in vergonnen tijden werden ze niet een volk gewaast. Aber nu werden ze een volk, God zijn volk. Dat heeft ze hadden God afgezegd in de vergangenheid, en God had aan als een volk aan ze gesteld. En nu deed God wat ganz niet en zegt dat ze nu God zijn volk werden, ze hadden geen genoeg gehad, nu hadden ze over je nood je kregen. En dat wil je dan ook voor al die heide veldje. Dat is de 10e vers. En nu lees ik de 12e vers in 1 Petrus 2e kapitel. Zijt dan nou dat je junt zo afvieren maakt die mensen, dat wanneer ze ook je in junt reden en bees van junt nog vertalen, ze der june goede woordje dem Herr verhardigen worden aan den dag, wanneer hij komen wordt. Nu, dit is wat we menen, want we zeggen, waar het scheiden van de wereld is niet bloos een zeer van het verstellen, en dat we je wessen niet doen, die we zo denken weltlich zijn. Christen zijn in deze wereld. We hebben met andere mensen te doen, en ons dag voor dag leven, en je schaft en zo wieder, en in dem dat we met welk je schaft liet handelen en zo wieder, we in alles oprechtig zijn. En doordat dem Herr ere en een zeichnis kennen zinnen tot de wereld en mensen ram ans. Nu de 13e en 14e vers. Ziet de regering er je zaadse onje doen wegen dem Herr, en don't offer de chenig as de eva olam as, o de zinadena de van am je schecht zijn, de interstrofe de bezet donen, o beden loven de reicht donen. Als de apostel Petrus dit schreef, wie de chenig Nero, jrood no zijn troonje komen, dat heet hij had jrood aangevangt te regeren, even dat poort van dat Romeinse Rijk, dat Palestina en neem. Hij weer de nieuwe Caesar voor dat poort. En die weer zeer jegen Christentum. En dag, zei wat Peter hier zegt, dat we zullen den onjedoen zijn, die even ans harsche, en zullen die mensen aardingen onjedoen zijn. De regering weer even zo als de meeste zijn. De arme mensen hadden niemals even een gelegenheid. De rekken kunnen immer goede of korte aannemen die zich niet immer interesseerde voor dat wat reicht weer, leven met woont zij dat meeste geld krijgen kunnen. En veel van die weer klok en wo zij bij de gezatse voorbijlappen kunnen. Also, wat zullen christine instelling zijn, wat dat gezats im land aanbelangt? Hij zal dat gezats gehoorzaam zijn. Dat is wat Peter hier zegt. Hij zegt, ziet de regering ihre gezatse ongedoen. En dat zal zijn wegen dem Herr. Wil zij landesbergen weeren en dat Romeinse Rijk, zullen zij gehoorzaam zijn. En wanneer Rome ook hem zin houdt, dat ihre gezatse zullen oprecht zijn, weeren die dag niet immer zo. Behold dat Romeinse gezatse bracht Jezus nog iets. En deed de Christen in de eerste jaren zeer betterlijk vervallen. Over Rome die dag luid pochen dat zij oprecht weeren. Dat is een beetje zo als nu in veel landen. De reden van vrijheid voor ere burger, op een dag wordt dat evangelium en God zijn woord ongedrekt. En in veel steden worden christen betterlijk vervolgd en sogar doodgemaakt. Also, zullen we ons dan tegen de regering stalen? Nee, Peter zegt, wie zullen de landesgezatse gehoorzaam zijn. Nu de 15e vers. Wilst dit als God zijn willen dat der goede donen, je kunnen den er moel toestappen die niet beter weten. Dat is zo dat leven dat we dag voor dag leven. Wanneer we tot de regering ongedoen zijn en den die even ons harsen, doen we God zijn prijs en ons leven bewijzen. Dat meent ook dat we den ongedoen zijn, die en onze staat regeren donen. En wanneer we dan wat je doen aha, zoals vielleicht hoe stoik voor op de gas en de politie aan zijn zadel jeft en wie strooftolle zelen, dat we dat dan doen, ohne bassig te worden en proeven ons door uit te wriggelen. En jo, wanneer we tot de gezatse gehoorzaam zijn, dan doen we een zeichnis hingen loten, zeg maar. En nu wordt Peter reden van onze verwantschap met anderen die ram ons zijn. 16e en 17e vers. Leeft zo als die vrij zijn, over dood jene vrijheid niet brukken als een mantel, verbezet over leven als God zijn schloven. Jeeft alle man eer, had de broederschap leef, vergt God en eert dem tjenig. Du en ik hebben vrijheid en Jezus Christus, dat de godloze niet hebben, zonder die niet bekeerd zijn. En dat is een wunderschöne vrijheid. Ober er die aan de boete komt is, die niet bekeerd is. Daar zijn gewisse dingen die wij als Christen doen kennen, die voor anderen worden aanrecht zijn. Paulus redt daar ook van in zijn Korinthebrief. We moeten behouden dat we vrij zijn, ober ook in dem dat we God zijn dienen zijn. En zij nu wat hij zegt, geeft alle man eer. We zullen respect hebben voor alle mensen. En dat is wat dat we behouden zullen. En dan zegt hij ook dat we zullen de broederschap leef hebben. Zij dat we alle mensen ihre zullen, dat zegt niet dat we den zullen leef hebben. Dat zijn zonen die het niet leicht is te ihre. Over onze brede en Heer, zullen we leef hebben. Over wer zijn onze brede en Heer? Nou, dat zijn die dem Heer Jezus aangenomen hebben als heiland. Nu zegt hij dat we God vergt te zullen. Dat is een van de zaken die niet leicht te begrijpen zijn, Kreikwort dort meint, dem Herr zu fürchten, wils dort Wort dort gebrockt wort haft mit Angst zu donen. En door es in einem Sinn ne gewisse Angst, dort door soll seine, wann wir an Gott denken. Ik weet dat de meeste Bibellehrer zeiden dat dat meer met respect te doen heeft. En zeker moet er respect zijn voor God en ons leven. Mij is dan zo dat we zullen angst hebben dem Heer aan je hoorzaam te zijn. En dan zegt hij ook dat we dem tjenig ihre Seele. En vriend, dat helpt zich gelijk. Wer de regeren am land is, dem zal je eerd worden voor dat ambt dat hij heeft. Wie weet er zeer goed, dat niet al de regeren en de nationen zijn goede mannen, of de vrouwen, wat die men belangt. En dat is schließlich een dood, hoe fähig die is, of niet fähig is, dem zul je eerd worden voor dat ambt dat hij houdt. Dat meent niet dat een jeder zal voor dem willen, wann er nog wel is. Er zijn schijnt immer zo'n macht zeuke lied, die leven dat zij kennen de schrift brukken, en dem tjenig oder dem president kritisieren, en doet wer dat mag zijn. En veel nationen hebben ze niet de beste leider gehad. Ober dat ambt is een wichtig ambt, dat zal geëerd worden. 18. Vers. Knechts, ziet jene meesters ungedoen en furcht, niet bloos aan die goed en leeftolig zijn, ober ook aan die verdreid zijn. En de meeste landen en de wereld nu, zijn toch niet geloven zo als tot die tijd als Peter dit schreef. Also, wat we nu vielleicht leven zeiden, dat arbeider zullen den eren, die aan aangenomen hadden, tom arbeider. Ik hier eremal van zonen die voor een goede Christ arbeider, en die zeiden dan hoe wunderschön dat is, voor een goede christliche geschaftsman te arbeider. Ober ei, wann dort een eierlijke baas is, dem nicht je tevreden te stalen. Dan wordt. Peter zegt dat niet bloos voor zonen zal zijn die goden leeftolig zijn, maar ook zonen die eierlijk zijn. En dat word je dan zijn zolang als deze arbeider niet opgeheft wordt te doen dat aanreikt of de jegen dat je zaad in land is. En wanneer Peter hier redt daarvan dat de zelen ongedoen zijn, heeft dat de mening dat het wat is dat uit een vrije welle je donen wordt. Dat heet de arbeider zal willen zijn baas om je don te zijn. En dat zo, dat daar kan een goede zeichnis zijn voor de Heer Jezus, dem wie eindelijk dienen.

Nu dat tweede kapitel, de 19e en 20e vers. Dan dit is waar je nood, van je weien dat je wessen, gaat je een even lieden doen, van je aanrecht behandeld wordt. Wat van een eer is het, van je uithouden, van je aanrecht je doen hebben, en dat in je dood nemen? Ober, van je dat goede doen, en dan je slecht behandeld wordt, en je daarin je duldig zijn, dit is bij God naar je nood. Want hij hier zegt, wat van een eer is het, van je uithouden, van je aanrecht je doen hebben, en dat dan in je duld uithouden, dan redt hij ervan dat wie dat eiste, wat wie je zijt ha. Daar zijn meerdere mensen die een deel geld en een geschaft en je doen ha, wil ze dachten, dat wordt aan hostig recht maken. Ober volken verleren zullen dan alles wat ze door en dan gestapt ha. Die doen dan lieden, wil ze dat op zichzelf gebracht hebben. En wanneer hij hier redt van de uithouden matten, dan is dat je meent dat die fysisch lieden moesten. En daar weeren zonen die zoon op zichzelf brachten. En Petrus zijn tijd hadden veel huishouden schloven. En den wordt dan vorken verkield. Vorken met voesten. Dit is wat Peter hier hem zin had als hij dit schreef. Manchmal weeren die schloven balstierig. En Peter zegt dat wanneer die dan lieden moesten, en die dat lieden en je duld uithelden, wie dat dag niet naar eer verdienen. Ober, wanneer die verkield wordt, wanneer ze bloos goedertje donen houden, en dat dan uithelden en je duld, dat weer werkelijk naar eer. En die worden in een eeuwigheid beloond worden, zeg maar. Wanneer een slecht behandeld wordt, wanneer we bloos goed je donen haar, dan is de oude natuur voortschrijd, terug aan te slonen. Ober wat we doen, zelen, is God dat laten terugstellen. En hij wordt dat vielleicht niet immer alles in deze welt tijd terugstellen. Ober ja, hij wordt dat terugstellen. En dat wordt dan naar eer zijn verzoek.

Al je en alle hand bijzit van je no reden dat niks zo is, am min het halve, vrijt junt en ziet vrouw, wis jun loon am hemel, es zeer groot. Dan zo deden zij de profeten vervallen, de verjunt weeren. En mij interesseert dat zeer wat Peter hier zegt, dat dit bij God niet genoeg is. En Peter kon niet veel anders zeer, wat hij waarde van de Heer Jezus reed. En hij wordt ons nu waarde denken helpen aan Jezus in lieden, dat een fair beeld is van ons Christen. Nu de 21 en 22ste vers. Dan dit is waartoe God junt beroepen heeft, zentemol dat Christus ook voor ons geleden heeft, en heeft ons een voorbeeld geloten, dat we zijn foutsporen nog gonen zelen. De tjene zin je donen houdt, wie ook tjene lest en zijn reden. Hier reed Peter nu waarde van dem Heer Jezus zijn lieden, en dat die een drief zendt van ons die we levende zendt. En de verschillende weg die Jezus lieden deed, kunnen aangedeeld worden. Zijn lieden wil je dan hier in deze wereld als een mens, en deed aan je gerechtigheid halve lieden als een mens. En dan weer door dat lieden de wereld er een zin weg te nemen. En als hij voor onze zin lieden deed, weer door geen voorbeeld voor ons, dat weer onze radung, zeg maar. Dat is wat we aannemen, een leven haar door derg. Maar als hij hier in deze wereld weer de eerste 30 jaar, weer hij eindelijk onbekend te weet de meeste mensen. En als hij 30 jaar oud weer, vond hij aan in andere steden te wandelen, als bloos in Nazareth te blijven. En jo, zo gaat door in Nazareth, als hij door predje deed, deed hij lieden, wil zij hem grijpen en proefde hem aan te brengen. Hij deed jegen de zin en dat heichle reden, besonders maakte Joodse leider. Zoals Jesaja 53, dat zo klaar beschrift, hoe dat valt aan toe leider deed. En hoe hij dat uithouden deed als een voorbeeld voor ons. Jo, eindelijk weer zien gans het leven een voorbeeld. Maar besonders de laatste 3 jaar. En jo, dat lieden weer aan gerechtigheid halve. En daar weer hij ook een voorbeeld voor ons. En dat voorbeeld ging nog weer om te bewijzen hoe hij zich verhield als hij lieden moest derg mensen heng. Nu de 23ste vers. Wanneer am uitgeschemd wordt, schemt hij niet dreig. Wanneer hij lieden deed, deed hij niet drijven. Aber even geeft zich dem, die recht rechte woord. Hij leidt zijn voeder dat recht te maken, wat mensheid met Jezus deed. Ik zei waarder zo als Rema, dat 12e kapitel in de 19e vers, dat zo klaar maakt, wo dat zegt, lees de vriend, doet niet zelfs draag even, leven geeft oor je roem. Dan dat staat geschreven, raag even als mine zaag. Ik word terugtolen, zegt de Heer. Wie kennen en zullen dem Heer dat alles terecht mogen laten? Hij wordt het zo doen als het zul je doen worden, ohne de persoon aan te zijn. Wie zullen ook zeggen zijn dat we anderen niet aanrecht aandoen, wils de Heer wordt dat ook met ons doen? Nu en de nächste vers reed hij waarde van dem Heer Jezus en dat hij voor onze zind lieden deed, en ook voor de ganze wereld er zijn, eindelijk. 24ste vers. Hij neemt onze zin op zichzelf en zijn ene lief en droeg die op een kruis, zodat wie die zin sterven en in de gerechtigheid leven kunnen. Door zijn wonden zijn we geheeld. Dit is nu woord dat niet een voorbeeld is voor ons, wils wie kennen niet voor iedereen anderen zijn zin lieden en sterven. Du en ik kennen niet lieden, zodat onze zin kan weggewassen worden. Peter reed hier van de radung en dat Jezus onze zin en zijn charpe wegnemen kan. Wie weer dood en onze overtredingen en zin. En wanneer hij hier reed daarvan, dat wie door zijn wonden, of zoals een even zating dat zegt, door zijn striepen,
zijn we geheeld worden.

worden. Aber van woord zijn we geheeld worden. Daar zijn zonen die des vars ruut nemen en den alleen bechecken en dan zeggen dat wie nu deeg zijn striepen zijn geheeld worden van alle charpelijke krankheden. Aber sogar zonen die dat leven en leren donen, hebben zelfs ook krankheden die ze niet kunnen losworden. Vriend, wie zullen oprechtig zijn met wat we ongerechte doen? Peter redt hier van zind. En hoe we van de zinde schuld kunnen loskomen. Nu, ik weet ze je goed, en je leeft dat ook van harte, dat Jezus heilen kan. Ik had het vaak in je zinnen, sogar in mijn vrouw. Er wordt gezegd dat ze treft had in de longen en dat wordt bestedigd. Aber ze wil zich niet opereren laten, wil ze het jaar weer zwak. 6 maanden later, als ze waarde beelden nemen van haar longen, wie door geen treft. Jo, vriend, God kan een woord en deed krankheid brokken ans reed te maken van den hemel, wanneer we aan dat worden doen laten. Jesaja 53 is ook een goede tekst met dit in 1 Peter toop te lezen. In de 24e vers. Wie waren zo als verbiesterde schoop, aber zijn nu teruggekomen naar de hoorde en älteste van onze ziel. Mensheid wordt vaker vergelijkt met schoop, beides de verlorene en ook de betierde. Dit is ook waarde van Jesaja 53 genomen, den 6e vers, wo hij zegt, wie zijn alle weiche erd zo als verbiesterde schoop. Jeder eene van ons heeft zich weiggedreht, nog zijn ene weich, en de Heer God heeft al onze godlosigheid op hem gelegd. Zoals ik al aangediend heb, dat laatste poort van dit kapitel deed ons Jezus Christus zijn lieden verstalen. Hij moest en zijn charpe lieden en in zijn tijd verder kreeg, wie hij een goed voorbeeld van ons en wat hij uithouden moest. Aber, als hij op een kreeg lieden deed, daar kunnen we niet een aandeel aan hebben. Wanneer hij hier redt ervan dat we alle verbiesterd waren, stemt dat met wat Paulus zei dat we alle gezindigd hebben en zijn kortje komen aan God zijn heerlijkheid. En dat is zo'n wonderschijn het denk dat der Jezus zijn lieden op een kreeg. Kunnen we nu terugkomen naar dem die ons hoort is, Jezus Christus. En zei ook dat hij ons bischof is, of zoals een eeuwenzating dat zegt, ons eeuwenzegde. En nu komen we naar dat 3e kapitel, en dit heeft dan te doen met hoe we ons verholen en ons heim en in het kerk. Ik word het maar te loten, maar het nächste maal. Maar dan gaat het zeggen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Hij redt van de ware wieder davon. Waarom God ons den Tjerba gejeeft heeft.
2: Wie jongens willen alle karakse zijn als ons vader. Ja. Hij bezorgt zijn kjoek zeer krankt. De dedigste aantrek als hij gelijk dat reik via. En veel mol zei mijn vader tot ons jongens. God de kijk nam hoort, wie kijk ons een ander van buiten aan. Dat bitterste Haft nicht so verzweigt ist, das andere die Haft. Einer kann sich noch so fein angetragen haben. Und wenn ein Dollar Mensch ist, dann sagt Gott, sorry, der Himmel, der lügt nicht für die. Der Ding an Glatter 5, 19 bis 21, wird er viel Ding abnahmen, aber der Ding, was das meiste Mal abgetan sind, ist euer und Zorn und Unvergiftung. So ein Ding ist dort aufgrenzt. Die Ding, die kan een mens rein ganz uit hem Himmel buiten houden. Wel, ik heb vorige mijn studenten gevraagd om te schrijven wat ik meen wanneer ik zei, du wirst krijg dat worden wat du in die kap en in die boek nendest. Dat is wat du wirst. Zo, wie deed hem een beetje experimenteren. Zie, in de school had ik had zomaar ordening door. Ik had een beetje, ik had een discipline. En dan moet ik deed wel eens mal een kind met schorpen omvoeten. En jeder arm had je een grote boom aanbogen in een kleine steed, wat er best zeer loost op mijn omvoeten, als het al zeer brengt het al een schof oort. En zo, ik had drie jongens, wat er me een beetje, die willen niet met mij zeer goede dichte vrienden zijn, dat is zeker. En dan een smor, ik deed maar smorings, dat ik ongeveer 20 tot 30 minuten, dat ik weer in een public show, dat ik de Bijbel lezen, en dan weer geschichten vertellen wat er de bijvliegen. Nu maar eenmaal haast ik, ongeveer 5 minuten de band en dat, en dan leidt deze drie jongens, zie dat een levende muis in de klas dan loten. Wow, wie hadden zoveel studenten weer de voet op een dashboard. Dus want ik zeg van mij is geloofd of something. En dan wil ik grote jongens gerendelijk verhouden. Dat was een kleine stem en mij zei, Alan, ik probeer alle dingen je beter te beantwoorden. Krijg met deze. Zo neem het schakelijk. Ja? Zo ik deed mijn ganse weg aan denken en aan draaien. Zeg ik bij studenten, dat je een beetje uitnemen hoe we van tieren reden doen. En dan dat alles doorschrijven wat die vijf worden doen en zaaien in een extra stund. Ik zei, jongens, je liep je mies. Je kunt een gescheiden glas tank halen, groot op, met zo'n screen top. Weet je wat we de mies niet durf kunnen, maar dan kunnen we het pusten. Geven de drie mies van zeer fijn het heim. Twee van die weer de meester uit, om je dat een Duits jongen ha, en de andere die weer de andere soort. En dan hadden we Kenya wat veel omgang gehad met de mies. En dan deed het niet lang. Alle zaas weg, dan hadden we een nieuwe soort tier en stofbanen, wat we 350 tieren, 54 verschillende soorten hadden. We leerden veel meer door dat ganze ding, als we jemals kunnen iets als we leren. Correct is Jezus al zeggen, want je dat ook kunnen zijn, dan maar eenmaal haast ik je 35% behouden in de stad van 37. Zo nu wat je een pudding opbrengt, dat is weet je hand wel. We hadden daar zo'n gerbil, dat is een beetje zo'n ding wat een am Sonntag jetzt, wo Sonntag ist, am Sonntag hier ist dort. Und die stinken nicht sehr, die sind ziemlich rein. Und die sind sehr lebendig, und die sind immer über Tag lebendig in der Nachschuppe. Mies und Rotter sind anders. So, nun hat wieder so eine Rede, was ein Dreh drin, wenn sie eine Bahn wäre. Die wird so eine Electronic Uhr, Eva. So, dass jedes Mal Dreh drin, die den Uhr wieder abtalen. Feier so eine Tanks. So, nun, alles, was wir hier anders verschieden, wie das. Diese zwei, die hadden 3/4 Pepsi en 1/4 water. Half en half. 3/4 water, 1/4 Pepsi en bloß water. Die hebben 2 werk abtalen. Deze wat 3/4 Pepsi hadden, die draaien dat raad 5000 mal in 2 werk. Deze 1000 mal. Deze 2000, deze 3000. Wie een meest karakter als de Pepsi, dan je goed horen. Zo zeg ik tegen mijn studenten. Die hebben gewoon schloos een. Want je wil in een klas, je hebt een horkje om leren. En ik moet een rambezen doen. Dan moet je best niet Pepsi drinken. Oder iets over wat met de stad zit. Nachtig zeg ik. Wel van een beetje zien wat is Pepsi really voor stof is. Zo dat we bloos hebben een feierbuddelen. En dan deed we door zo'n eindcenter nemen. En in 2 weken werd de eindcenter gans verschwongen. Geen wonder dat de Pepsi een beetje schwaar is aan het einde. Waardoor we onze kinderen leren eten. Nog een ding. Mijn mama leert ons allemaal dat we zullen alles een beetje maken. We hadden niemals vrije te zeggen, dit geleg ik niet. Dit is eigenlijk. Nog eens dat. Dan kunnen we plaatselijk van de schoon. En dan kunnen we ook nog niet hebben wat de volgende hauptmaaltijd. En dan wordt kracht dat wat we even gemerkt hadden. We dan op de schoon komen verder ons. Dat durft niet veel passeren. Dan wisten we jongens en merken van gans dat wat is gedaan zou je om de schoon. En mijn voordat durf ik ook zeer luisteren met. Die bestaat mama reingangs met dat. Zo, dat alle gezegd, wie willen veel gezondheidseten eten. Dat is veel praal daarbuiten. Het smaakt zijn, maar dat is praalig. Mennische mensen, die hebben een goal van zeer gezond eten. En wie willen eind, wie willen je zeer opmunteren om te keep doing it. Because ons ganse tjarpa, is gaat je niet kwijt. Waar bezorg ik de kwijt? Ik leef graag dat er veel schnaps in hem en die kwaad. Ik leef graag dat smeertje zeggen, goed is voor die kwaad. Wie wil er zo bezorgen, dat Jezus zijn helden juist, zich de gans het makkelijkste sperren heeft. Zo wil hij bezorgen. Want we dat niet kennen, dan doen we niet aan de kwaad te bezorgen als Jezus wil hebben. We hebben nog een beetje van die kwaad rein mogen reden. Ik weet nog dat ons... Ik had een 12-jarige jongens. En een van die, wees nog 10 zo af en dan stunk het al. Dus wanneer ik niemals boder deed. En ik wist dat er weer geen andere jongens wat dem gleich reden. En ik wist dat ook dat mijn opgave weer dem te helpen. Zo een dag, dan checkte ik dem jongen van met een arbeid. Hij dacht, immer mij met van mijn arbeid te doen. Wie zei waag weer, dat ik de andere al aan huis zetje. Een dag. Ik heb Danny terug en zei ik, Danny, hast u veel vrienden in de show? Nou, ik heb bloos geraakt één vriend. En dat is waar ik nu geraakt gereden heb. Beste mij een beetje bezorgd om. Oh ja, er zijn tijden waar ik niet meer slopen kan, dat ik die zo bezorgd heb. Danny, ik wilde u een vraag vragen, wat mij really rein nus kemmerde het. Maar ik wou dat u me eens vrije geven dat te vragen. Mijn einstige vriend kan me één wat vragen wat hij wil. Ik zei, goed. Danny, wat vroegen deze die boden? Oh, mijn mama, die tast me in die bod van hen. Alles in ons. Du glijst niet boden? Nee, ik glijf het niet. Ik zei, ik glijf, ik zie twee maal zo schwer die stuw is. Maar ik moet me alle dag mijn kan boden. Dus ik heb een vorm, wie het niet gaan zo vroegen. Wat meest. Met mijn rein en je kleding aantragen, bloos zodat ik niet stinkje doe voor andere mensen. Voor die met wie ik wonen doe en met wie ik schoven doe en omgang ha. God verlangt dat van ons, because ons charpa is zijn kwaad. Wil die mama dat in dood zijn, wil die weer alle andere dagen boden en dood zijn. Ze wil denken, ik ga een bekeerd of zo wat. Zo, Danny vangt zich aan alle andere dagen te boden. 2 minuten later, dan komt die mama naar school. Ik weet niet waar dat is. Maar die jongen die was pas op. Ik zie er niks van wat we daar nog wat hadden. Wat meint dat? Ons charpa gans te bezorgen. We zijn wundervol erschaffen. Laat me een paar dingen zeggen hier. Ik kijk mal nog een dag daar wat de mensenbrein had goed studeerd. Ik vroeg hem kosten mij zeggen, zodat ik wat kunnen verstaan, waar een mensenbrein functioneert, waar hem loter deed. Ja, zeg dat kan je dan. Er zijn zeer veel deine Schichtjes. Want zij kunnen een ander nemen, een Schicht van een andere, en die ziet wie sie, dat is een puzzel, weet je? Dan wordt een mensje brein, dat is de rein ganze Welt bedacht je. Jeder zal. En zegt er, dat Wunder Gottes is dit, dat jeder een van die deine Schichtjes heeft zijn ene bloot oder wat de hand leiden doen. Gans apart van de anderen. Dat is zo wonderful als er is. De piepje sent over zeer dan. En wie zei manchmal het bloot rand dekker als water. Nicht door bij de piepjes. Jedes moment dat bloot wat door kämpt, als door een chemical ding wat er passiert heeft, zodat dat bloot veel dan naar wat als water, zodat dek de piepje durchkomt. En brein dat. En zei er, dat kan niet passeren, ohne dat door een gat is wat ik geborgt heb. Dat is een ganz sicher. Zo, nu wie ik al zei in de seert, toen ik nog een ander dachter, wat het hoort te dieren deed. Ik zei, kost me, wat kost me zei een hoort? Wel, zei ik dan. Je weet even groot in de zoekkoor is. Hij zegt, een mensje hoort dat allemaal dat tien zijn koren valpampen. En praast dat bloot door 25.000 mil, dat is eenmaal de ramen de wereld. Geen wonder dat David zegt, 5.500 jaar terug. Dat wie zijn bloos wundervoll gemaakt. Zo, wanneer een kind naar mij komt, of een student naar mij komt, en zegt, met mij is het nog. Zegt, hold it, hold it. Met die is het not schoof, because God heeft die gemaakt. Wat du zegt, met die nog is, dan is de God op je zegt, geschlonen. Voor die maken ze het haft. Zo, wel we behouden, wat God heeft gedaan, is hij ons maken deed. Zo, wo maaklich sperr wie ans? En wo maaklich sperrt Gott sich in ans Hus? Darf ich das Hus so besorgen, was Gott will haben? Lot mich bloß so eine Dinge im Kopf nennen, was ans Wort morgen Dollar ist, Jesus? Nicht weniger? Nur an Jesus? Nicht wieder auch? Das sagt in 1. Korinther 15, 33 und 34, dass man wie mit Menschen umgehen kann, was nicht was Gott will, dan worden die ons verleden. Worden die ons rengen, ons verdorven, zegt het waar. En dan zegt hij in vers 34, kom van die mensen weg. Zo een jonge man komt naar mij en zegt, waar kan ik mijn vriend jemals naar Jezus leiden? Want ik met die omgang gehad. Ik zeg, hey, wie moet een omgang gehad? Jo. Oba, want die antwoordelijke mens, die van Jezus wegtraagt, dan steht er, du dat dem naar Jezus leiden is, dan best met de aardigste mens toe. Oba, want er dem nodig naar Jezus krijgt, en hij die niet van Jezus wegneemt, dan best met de rechte mens toe. En manchmal moet du someone else vragen, een andere vragen, te met dem omgang gaan, because du kost dich, die verlet die. Ah. Zo. So, wanneer de schufloeren met we uitriemen. Wanneer de kleiderschapsmacht met rein gemaakt. We hadden een aantal kerken, een 90-jarige tante, wundervolle christelijke tante. Die liep op een stofbad, en die kon niet sterven, en die kon niet sterven. Dat je waren bezichtje, en dan zei ze te mij, Freya Friese, wat wordt passiert met deze kleiderschops en mijn huis, wat er nog bij draagbellen ha? Wanneer ik moet sterven? Oh, zei ik daar, God wordt die oude kleiderschops nemen, schmiedt er hem de fieten in je zacht, zei, door haast wat er verschoven is. En wat die in de hemel nemen, en die een rein ganz nieuw het huis geven. Rein als worden kan. 15 minuten later stof ze. Ze wilde ik bloos dat nog met kloha. Wat brukt het? Wel, ik geloof je haar nu gezegd vandaag. God, die weet zich met ons. Vielleicht zullen we nog een ding behouden, dat is dit. Dat van wie met anderen omgang gaan. Van wie aan zich heen leren. Anderen naar Jezus leiden. En dat zullen we alle willen. Dan wel we in leren. Deze eeuwig smaken, ze kraakt een pas. Zo, wie willen als ik geen jaar leren, wer wie zendt met deze zaag? Bel we naar beneden. Himmlische Vader, du weet kraak wat in ons kap en een hoort ben is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du best ons van horte goud. Ik bid dat u de mocht in iedereen van ons noden en noden naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van onze kinderen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Te met onze eigen partners omgang haar en den leven bewijzen en den respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint in het christelijk leven. Rein ganz beschwung kriegen. Ik bid dat u ons dus met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.

0: De klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoof hij als een halt op bij hem. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij 200 miljoen komen van door waar hij geboren weer. En door waar hij aan wanken deed, neem hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huwelijk om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen had opgekocht, is niet een huwelijk schilder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwelijk steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat het aan zichzelf. En hij had niets met deze wereld te doen, buiten de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verloog dat hij hem jemals gechant had. Een ander hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij eerst gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomde mannen wat zich aan topgestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle top. Had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw. Als dit ene leven, hier weer een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreeg voor onze zinden, wilst dat kon we niet betalen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van nieuw begrijpen durf dat dit programma licht uit Gottes woord. En ik vrij me dat je dat zo ingeschold hebben. En ik wens dat wanneer we van jou dit programma uitstrolen, dat het mag een halp en een zegen voor alle touwheren zijn. We willen ons ook innerlijk voor de opnoemerheid merken.

Nu wel, we zijn wat de apostel Paulus in 1 Korinther 13, de vers 9, de 12, aan de gemeinschrift. Hij schrift ons weiter als aanval komen, en ons predie als aanval komen. Want ob er dort kommt, wat volkomen is, dan is dat met dat aanval komen je waast. Als het een kind weer, dan redet het een dag en feilt het als een kind. Als het ob er een man wordt, geef het ab wat kindisch weer. Nu kijk wie aan een muzijen speel, en veel het blijft aan zijn roodsel. De tijd komt, wo wie dat volkomne worden gelijk in de uwe kijken. Nog kom ik lang niet doorheen, doch wann de tijd eerst hier is, dan wordt mij alles klaar worden, zo klaar als God mij nu al tjane deed.

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de passen je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 250. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programma nummer 250.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leider wat het hem zijn je was des. En nu verafscheid we ons waarder van jund. Van God het zowel, dan hier je een wieder het programma de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann je eriend vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zendung of de eriend een ander van onze zendungen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, deze dienstdag true wieder te maken. Je hebt ons ook weitelote, dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. Gott met jullie, wat jullie aan mijn weg waren, heren.

0: Wie harten hier in het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Matthäus.
1: Kapitel 17. Nu zaas dog, neem Jezus Petrus, Jacobus en Jacobus in een broeder Johannes, met zich op een hoge bochnap, waar ze alleen waren. En hij werd ver aan verwandeld, en zijn gezicht glänzt als de zonneschijn, en zijn kleider werden wit als dat licht. En dan zagen ze op eenmaal Moses en Elia met Jezus reden. Dan zegt Petrus te Jezus, Haar, dat is goed dat we hier zijn. Want die dat zo recht is, dan wil ik hier 3 boden buren. Eine voor die, eine voor Moses en eine voor Elia. Aber als hij nog reed, kijkt eine dage wolk even aan. En horcht, van en die wolk zegt eine stem. Dit is mijn zoon, die mij goed zie, met den ik zeer tevreden zie. Horcht nu aan. Als de jinge dat hierden, vallen ze dol met dat gezicht op de eerd en vechten zich zeer. En Jezus ging aan en voet aan en zeed, stoot me op en engst je niet. En als ze opkikten, zagen ze 6 keinem als Jezus. Als ze van boog afkomen, beveel Jezus zijn jinger, dat keinem te zeien, wat ze op den boog zijnen houden. Wat de mensen zeed, wordt van dood opgestonen zijn. Dan vroegen de jinger aan, waarom zeien de schriftgeleerden dan, dat Elia eerst komen moet? Jezus antwoord en zeed toe aan, dat is zo, dat Elia eerst komen moet, en alles terugstalen. Aber ik zei junt, Elia is al hier geweest. Bloß ze hebben hem niet anerkend en deiden met hem krijg wat ze willen. En de mensen zien wat groot zou, derg aanlieden moeten. Dan verstonden de jinger, dat hij van Johannes den Dijper reed. En als ze terug naar het volk kwamen, kwam een man naar hem, kneed zich ver aan en zei, Haar, heb medelijd met mijn zoon. Die heeft zeer onder aanstoot te lieden. Hij valt voorken hem vier en voorken hem water. En ik bracht hem naar die jinger, aber die konden hem niet gezond maken. Dan zegt Jezus, die verdreide generation, dat je niet geloven hebben. Wolang zal ik nog bij jund blijven? Wolang zal ik mij nog met jund afgeven? Brengt hem eenmaal her. Dan redt Jezus ehrenschlicht aan en de zoten verleid en de jong weer van die stond aan gezond. Dan kwamen de jinger naar Jezus, als zij alleen waren en zeiden, waarom kunnen we die niet uitdrijven? Hij zegt aan, wilst jund loven zo klein weer? Gelijft mij, wanneer je een geloven houden zo groot als een zaamkoorn, wordt je te dessen boog zeien, stal die daart aan, en die wordt zich daart aan stalen, en je wordt nust armelig zijn. Emma aan, zo wordt als dit als bloos der vasten en beden ruut te drijven. Als zij in Galilea blijven, zegt Jezus te aan. De mensen zien wat de mensen en de hen gejeefd worden. De worden hem dood maken, en om 3 dagen wordt hij van dood opstonen. Door evaveren zijn de jinger zeer treurig. Als zij naar Capernaum kwamen, kwamen de tempeltaxcollecten naar Petrus en zeiden, betoelt jun leraar niet den tempeltax? Hij zei, jo. En als hij naar huis kwam, eier hij wat zeien kon, vroeg Jezus aan, wat denkst du, Simon? Van wem collecten de kennis op die eerd eren tax? Van ere berja, oder van de vreemde? En als hij zei, van de vreemde, zei Jezus te aan, dan zijn de berja vrij. Oba, omdat ze zich even ons niet euren, Go no meer en schmied die angel nemen, en den eersten vers den du ruit trekst, den nem. En wann du dem dat muur opmokst, wasch du een geldsteck door binnen vingen, dat nem en betol den tempeltax, voor mij en voor die.

0: Wir horchen hier in het nächste ein Kapitel in het Nieuwe Testament. In het Bild Matthäus.
1: Kapitel 18. En die tijd kwamen de jongen naar Jezus en vroegen, wer is de grootste im Himmelrijk? En Jezus roept een kind en stal dort met een mank aan en zei, ik zei jullie de waarheid, want je niet omkeren en zo worden als die kinder, zo wil je niet in dat Himmelrijk nemen komen. Wer zich zo gering stalt als dit kind, der is de grootste im Himmelrijk. Wer een zo'n kind opneemt en mijn nomen, die neemt mij zelfs op. Wer aber een van deze kleine, die aan mij leven te val brengt, verdem wir dat beter, wann am een groter molstein om hals gehangen wordt en dan am diepsten meer verzuipt. Wij de welt voor ihre verleidungen. Verleidungen worden komen, aber wij den mensch, durch den die komen. Door wehen, wann die hand oder fout die oorzaak geven te zingen, dan hakt die af en schmied die van die. Dat is voor die beter, als trepel durch dem leven te gonen, als bed feit in bed hang te haben en am eivien vier geschmeten te worden. En wann die oog die veroorzaakte zingen, riet dat uit en schmied dat waag. Dat is voor die beter, wann die met een oog durch het leven jest, als beide ogen te hebben en am halen vier nan geschmeten te worden. Post op, dat je niet een van deze kleine verachten. Wils dat zei ik junt, ere engel im Himmel seinen emmer dat je zegt van mijnen voder, die im Himmel is. Wils de menschen zien als je komen die verlorene zeilig te maken. Wat denk je, wann een man 100 schoop had en een van die zich verlieren wird, wird hij nicht den 91 toch loten en aan de boy gonen om dat te zeken dat zich verloren had? En wann hij dat vinkt, ik zei junt, hij wordt zich meer te dat ene vrijen, als te den 91 die nicht verbiestert wären. Jeroen zo is dat ook nicht mijn voder zien wellen, dat van deze kleine eind verloren jeet. Wann dien broeder zich je in die versendigt, dan go han en hol am de zin ver, tussen die en am allein. Wann hij nur die horcht, dan hast du dien broeder gewonnen. Wann hij ober nicht nur die horcht, dan neem nog einen oder twee met die, zo dat twee oder drei met ihr Zeichnis hinger die stonen. Wann hij dan nog niet horcht, dan neem de zaak verder gemeint. Wann hij zich ook van de gemeint nicht zeigen laat, dan hol am voor een zinder en als een taxcollector. Ik zei junt de waarheid, alles wat je op ihr bingen worden, wordt ook im Himmel gebungen zennen, en wat je op ihr leisen, wordt ook im Himmel geleist zennen. En ik zei junt ook dit, wann twee van junt zich hier op ihr einig worden, om wat te beden, dan wordt mijn voder im Himmel junt dort geven. Wils van twee oder drei en mijn nomen taub gekomen zijn, dan zie ik met een mank aan. Dan kwam Petrus op en zei, haar, waarvoor kan wat ik mijn broeder vergeven, want hij zich aan mij verzindigt? Reekt zevenmaal touw? Jezus zei te hem, ik zei die, niet maar zevenmaal, maar 70 maal zevenmaal. Dat Himmelrijk is met een kenig te vergelijken, die met zijn schuldner verrekenen wil. En als hij aanvangt te verrekenen, wordt een affaire aangebracht, die hem vele duizenden schuldig weer. En als hij niet had dat te betalen, beval zijn haar aan met vrouw en kinder taub en alles wat hij had te verkopen en de schuld te betalen. Dan valt de man dol en bed hem aan en zegt, haar, heb je geduld met mij, ik word die dat alle betalen. Dan jou met hem haar dat even in knacht, leid hem gonen en vergeef hem de ganse schuld. Dan ging dezelfde knacht eruit en traf einen van zijn metarbeider, die hem ganz weinig schuldig weer. Dem kreeg hij om hals te holen, vonk hem aan te waaien en verlangt hem alles te betalen wat hij schuldig weer. Dan valt des man ver am dol en prachet hem, heb geduld met mij, ik word die alles betalen. Ob hij horcht door nicht no, ging en leid hem aanstoppen, wat hij alles betalen wird, wat hij schuldig weer. Als zijn metknechten dat zagen, wären ze zeer bedrekt en gingen en vertalten den Herrn de ganze Geschicht, wat er vergefallen weer. Dan vader de haar am Wader en zee te am, du bei sei Knacht, ik vergeef die al deine Schuld, willst du mi door am Prachatst. Sust du nicht rood so goud, met dienen Metknacht Mitleid gehad haben, als ik met die Mitleid had? En zijn haar weer zo dal, dat hij am Leid an de Falter komme anstoppen, wat hij alles wird betold haben. En zo wordt mijn himmlischer Vater dort met een jiederem van jünd morgen, wann je jünen Bruder seine Übertretungen nicht van Horten verjeven.

0: Wie harken hier in het nächste ein Kapitel in het Nieuwe Testament. In dat boek Matthäus.
1: Kapitel 19. Als Jezus met zijn reden voorig weer, verleidt hij Galilea en kwam naar Judea en de gegenden aan de andere zijde Jordan. Am kwamen veel mensen hier aan en hij heilde door. En Fariseeën kwamen nu aan en verzochten hem door hen, dat ze hem vroegen, is dat raag dat een man zich scheiden deed van zijn vrouw, wer is irgendeine oorzaak? Hij antwoordt en zette aan, heb je niet geleest dat die, die de mensen gemaakt heeft, een man en een vrouw moog? En zei, een man wordt vader en mutter verloten en zich met zijn vrouw verbinden en die twee worden eind worden. En dan zijn die niet meer twee over een vlees. En wat God verbonden heeft, zal de mens niet van een ander scheiden. Zij zeiden te hem, waarom beveel Mozes dan, dat ze zullen een scheidingsbrief geven en zich van ihre vrouw scheiden? Hij zei te hem, Mozes heeft jund erlaubt, van jene vrouw te scheiden, wil sie am horten so oft gehoord zijn, ob am Anfang wie dat nicht so. En ik sah jund, wer sich von sine vrouw scheiden deed, wann sie am nicht als andere gewast, en eine andere vriet, die braakt de ehe. En wer sich met eine geschiedene vrouw bevriet, braakt ook de ehe. Dan zeiden de jünger te am, wann dit so met man und vrouw stonen deed, dan is dat nicht goed überhaupt te bevrien. Jesus zegt, deze leer kunnen zij niet alle aannemen, die wie maar voor die, den dat gejeeft wie. Door zijn zonen, die ohne manskraft geboren zijn. En je zijn ook durch Menschenhand wat doorgebracht. Door zijn ook zonen, die zich aan dat Himmelrijks halven wat doorgebracht hebben. Wer dat zo aannemen kan, dem loot dat aannemen. Dan worden kleine kinderen nog aangebracht, dat hij aan de hang oplaaien en even aanbeden zal. De gingen over scholen aan door Eva. Aber Jesus zegt, laat de kleine kinderen om mij komen en verbijt aan dat niet, weil zijn zonen besteedt dat Himmelrijk. En hij leed aan de hang op en ging van door wieder. Dan kwam een man naar Jezus en zei te hem, Gouda meester, wat vergoudet moet ik doen, dat ik dat eeuwige leven krijg? Hij zei te hem, waarom vraagst u mij even wat goud is? Door als einer die goud is, dat is God. Want u leven hebben wist, dan houde je boten. Hij zei te hem, wonen. En Jezus zei, du zalst niet doodmaken, du zalst niet ehebreken, du zalst niet stelen, du zalst niet een falsche zeichnis geven. Du zalst vader en mutter eren, en du zalst dine nächsten zo goed zijn als die zelfst. De jonge man zei te hem, dat heb ik alle geholen, wat fehlt mij nog? Jezus zei te hem, wann du wirst vollkommen zijn, dan go en verkeip wat du hast, en jef dat voor de arme, en du wirst een schatz haben im Himmel, en dan folg mij no. Als de jonge man dat hier, ging hij treurig weg, wil ze haar een grote familie. En Jezus zei te zijn jinger, ik zeg je de waarheid, dat wordt voor een rijke man schwer zijn om Himmelrijk te komen. Ik zeg je nog eenmaal, dat is voor een kamei leichter dich dat ook van een notel te gonen, als voor een rijke mens om Himmelrijk te komen. Als de jinger dat hier, dan verwonderden ze zich zeer en zeiden, wer kan dan überhaupt zelig worden? En Jezus kijkt dan aan en zegt, voor mensen te bezijnen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Dan antwoordt Petrus en zegt te hem, kijk je mal, wie hebben alles verloten en zijn die nooit gevolgd. Wat wou wie door verkrijgen? Jezus zegt te hem, dit is zeker. En de nieuwe wereld, van de mensen zijn op zijn heerlijke troon zetten wordt, dan wou je, dat je mij nooit gevolgd zijn, ook jeder op een troon zetten en over de 12 stam van Israël rechten. En wie aan mijn halven huis, oder broeder, oder zuster, oder vader, oder mutter, oder kinder, oder land verloten heeft, wordt dat honderden mal terugkrijgen en dat eeuwige leven oven. En vele die dat eerste zijn, worden dat laatste zennen, en die dat laatste zijn, worden dat eerste zennen.

0: De klok is twee.
1: Nu hier weer een gezicht, dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat niet het sluit. Gordon wordt in de grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van drie jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich en als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van de kerk, niets van de zondag of van de zondagschool. Die eind weer in alle der gelijk.